0: Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer vannacht zit overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek.
2: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Stef Banstra met het NWS-journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NWS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Stef Bandstra met het NWS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsen rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NWS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Stef Bonstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
3: Dit is AFM. Ah, dirty. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't.

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Stef Wanstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM-app. En radio AFM.nl.
1: Met nu.
0: Non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de 3e avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12:00 tot 17:00 en zaterdag van 9:00 tot 13:00. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
10: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
11: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
10: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
11: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
12: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
5: Radioreclame via AFM werkt.
7: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
13: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
13: Met nu
5: non-stop muziek. Dit is

0: is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballen Gooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballen Gooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
6: Mijn naam is Daniel Rowland.
7: Ik ben Remy van Kesten.
8: Ik ben Marcia van
7: Kerk
8: en ik speel op een cello van het Muziekinstrument.
9: Ik ben
8: Nadine van Zeeuwen.
9: Ik ben Viool.
5: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
10: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
11: Met het nieuws.
12: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De 5 duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de 5 Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond 4 van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de 3e avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is AFM.
13: Verkeersinformatie.
14: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
6: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
2: My Vistek, de beste stek voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
10: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
10: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
10: non-stop muziek.
2: Dit is AFM.

We zijn trots op Altena. Dit is AFM 107.1 en 107.8 FM.

0: voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het rijdt vrijwel overal prima door deze zaterdagochtend. Alleen bij Rotterdam wat vertragingen en een wegafsluiting. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Delft is de weg dicht door een ernstig ongeluk eerder vanochtend vroeg. Er is omleiding ingesteld bij knooppunt Ketelplein. Verkeer richting Den Haag vol Gouden over de A20 en de A13. En de A16 Rotterdam richting Breda. Op de verbindende Oortbrug zijn asfalteringswerkzaamheden richting Breda dus. Er staat zo'n 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De parallelbaan is wel geopend, maar advies is om te rijden via de ring van Rotterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
6: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
6: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
7: Woonidee, Woonidee.
8: Ga idee opdoen bij Woonidee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
2: Woonidee, dat is mijn idee.
7: Woonidee in Veen.
2: Aan de Begijnhof.
6: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
6: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
7: Here we go.
2: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
2: Met nu
6: non-stop muziek.
2: Dit is

0: Dit is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
5: Mijn naam is Daniel Rowland.
6: Ik ben Remy van Kesten.
7: Ik ben Marcia van Kesten.
8: En ik speel op een cello van het
9: Muziekinstrumentenfonds.
4: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
2: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
10: Met het nieuws.
11: Judy Dijkers met het NOS Journaal.
12: Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vannacht moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. En wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op 3 plekken vertraging op dit moment. Op beginnen de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven rijdt het langzaam en staat stil over 10 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A16 van Rotterdam naar Breda, daar wordt er aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Het asfalt wordt daar vernield. Er staat 5 kilometer file en bijna een half uur vertraging op de parallelbaan. Beter is om te rijden via de Ring Rotterdam. En tenslotte de N306 Harderwijk richting Kampen. Voor Walibi Holland staat 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Het heeft te maken met een evenement. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Op zoek naar een een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. My Vistek, de beste stack voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
14: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
14: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
14: Met nu
2: non-stop muziek.
14: Dit is

0: springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stijl Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
0: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
3: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
4: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord, onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. De dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is
5: Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op een aantal plekken deze zaterdagochtend. Komt beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee bedrijfsauto's bij betrokken. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is inmiddels ruim een uur. De A4 daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux heb je een kwartier oponthoud en er staat daar 5 kilometer file. Dit heeft te maken met omrijdend verkeer van de A16. Want de A16 Rotterdam-Breda die is op dit moment dicht. Althans, die is het hele weekend dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk voor asfalteringswerkzaamheden. De parallelbaan is open, maar daar heb je sowieso wel 20 minuten oponthoud ook. Dus het beste is toch om te rijden via de ring van Rotterdam. En tenslotte valt nog op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven bijna 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
3: Met nu
4: non-stop muziek.

0: Dit is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelancebasis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg deze zaterdag. Dat zien we onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuis doe je er een kwartier langer over. En er staat zo'n 8 kilometer file. De A12 Duitse grens Arnhem, voor Duiven een kwartier vertraging. En de A16 Rotterdam-Breda, die is dicht door werkzaamheden tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Verkeer wordt omgeleid via de ring Rotterdam, maar hou rekening met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
9: WoonIdee. Dat is mijn idee.
10: WoonIdee in Veen.
9: Aan de Begijnhof. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
11: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
9: My Visdek, de beste stek voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7:00 geopend. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3:00 besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn...

0: tropische zaterdagmiddag.
1: Jan van der Stelt!
0: Ja, ik zou zeggen, tuinstoeltje, bakkie koffie, hapje, drankje. Vooral relaxen, oortjes in en de komende 2.

maat pakken. En de fluweelzachte stem. Brian Ferry samen met andere bandleden vond hij in de jaren 80 en 70 zo'n beetje. De band Roxy Music, je hoorde More Than This. Trek in iets lekker.

2 eetlepels olijfolie en limoensap van een halve limoen. En ook nog pijnboompitjes, die staan er ook nog bij. Hoe ga je deze frisse watermeloensalade met feta en munt bereiden? Ik ga het je nu vertellen.

Sia. Toen haar carrière explodeerde, raakte ze overweldigd door de constante media-aandacht, paparazzi en kritiek op haar uiterlijk. En dit leidde destijds tot ernstige paniekaanvallen en verslaving. En toen besloot ze eventjes te stoppen. Daarna kwam ze toch weer terug in de schijnwerpers, maar zonder haar gezicht te tonen. Vandaar de pruik die haar gezicht bedekte dus. Je hoorde The Greatest op de zender van de gemeente Alphen. Dit is haar.

Amat samen met Rani en I Love Your Life. En ja, hij staat nu een klein beetje bovenaan in mijn favoriete zomerhit van de komende zomer 2026. Maar ja, dat kan zomaar weer veranderen. Wie weet komt er al een keer een ander plaatje uit. Zometeen hoor je het lokale nieuws, het weer en het verkeer. Maar tot die tijd nog een plaat uit de jaren 80 van een geweldige band. Hier is The Cure en Boys Don't.

0: Een jongen die zijn relatie heeft verpest door zijn vriendin slecht te behandelen. Hoewel hij kapot gaat van liefdesverdriet en vol berouw zit, dwingt hij zichzelf om te lachen en zijn tranen te verbergen. Omdat de maatschappij hem het heeft geleerd dat mannen geen emoties mogen tonen. En daar gaat het liedje over.
1: Dit is AFM
2: Weerbericht.
0: Vanmiddag is het zonnig en zomers warm met 27 tot 29 graden. En lokaal kan de 30 graden worden aangetikt. Later vandaag draait de wind naar het westen en koelt het iets af. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon. Komende nacht is het helder en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 13 graden. Tijdens de Pinksterdagen blijft het zonnig, droog en zomers. Morgen wordt het 26 of 27 graden. Pinkstermaandag kan het weer 28 of 29 graden worden. Dinsdag volgt nog een zomerse dag. De dagen daarna is het minder warm, maar het blijft zonnig.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: In Altena hangen inmiddels 18 kastjes met gratis menstruatieproducten. En er komt er nog eentje bij. De gemeente werkt hiervoor samen met het Armoedefonds. Volgens onderzoek hadden 13% van de Nederlandse vrouwen in 2024 geen geld voor menstruatieproducten. Wethouder Anneloes van Hunnik noemt dat schrijnend. De uitgiftepunten hangen onder meer in bibliotheken, scholen en het gemeentehuis. Mensen kunnen anoniem producten meenemen zonder gegevens achter te laten. Zo wil de gemeente de drempel laag houden en menstruatiearmoede beter aanpakken. Huizenkopers in Altena zijn duurder uit dan een jaar geleden. Volgens nieuwe cijfers van het CBS steeg de huizenprijs in de gemeente met 9%. Daarmee ligt de gemiddelde verkoopprijs inmiddels boven de 540.000 euro. In ruim 2/3 van de gevallen betalen kopers nog altijd meer dan de vraagprijs. Toch lijkt de woningmarkt langzaam af te koelen. Landelijk stijgen de prijzen minder hard dan vorig jaar en steeds vaker worden woningen opnieuw te koop gezet met een lagere vraagprijs. In Altena rijden minder bussen dan een paar jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van OV-kennisplatform CROW die het AD analyseerde. Op het grondgebied van de gemeente stoppen elke week 15.114 bussen bij 122 haltes. In 2022 waren dat nog 152 haltes, waar je toen 17.749 keer per week kon in- of uitstappen. Daarmee lijkt het openbaar vervoer in Altena nog altijd niet hersteld van de terugval tijdens de coronaperiode. Toch rijden op sommige trajecten zoals Sleewijk, Wijk en Aalburg en Woudrichem juist vaker bussen. In Werkendam is woensdagmiddag een automobilist de Vissersdijk afgereden. Waarschijnlijk is de man bij het parkeren over een varkensrug gereden, waarna het voertuig van de parkeerplaats het dijkje afreed. De bestuurder raakte licht gewond bij het incident. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder ter plaatse nagekeken. Zieke- of huisopname was niet nodig. Een takelbedrijf heeft het voertuig geborgen en weer op de weg gezet. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is veel verkeer onderweg. Er staat bijna 100 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor de Benelux-tunnel staat zo'n 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken onder andere met omrijdend verkeer van de A16. Want die is dicht tussen het Terbrechtseplein en knooppunt de Ridderkerk in de richting van Breda. Er staat daar zo'n 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En dat staat op de parallelbaan. Die is wel geopend. Deze afsluiting gaat duren tot maandagochtend vroeg, want er wordt aan de weg gewerkt. Verder valt op de A12, Duitse grens richting Arnhem, voor Duiven 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
2: Dit is AFM.
1: Dit is Broodje Altena. Met Jan van der Stelt, AFM.
4: Dan heb je die kale van de radio.

0: HDC. De gitariste van de band die heeft onlangs zijn muziekwant oor onthuld dat de band alweer volop werkt aan nieuw materiaal. Hij sluit zelfs niet uit dat ze tijdens hun live shows al nieuwe, gloednieuwe, onuitgebrachte nummers gaan testen. Je hoorde nu Favorite.
1: Broodje Altena. Het lekkerste tussendoortje. Ask yourself.

0: talk about.
1: Hij blijft een beetje hangen in de tipperaden. Madonna en Sabrina Carpenter en Bring Your Love. Misschien dat de mensen een beetje moeten wennen naar het nieuwe werk van Madonna. Ik vind het in ieder geval wel een lekker plaatje. Het was

0: brandstof.
1: De Kippenvelplaat.
0: Vandaag een succesvolle Amerikaans-Britse rockgroep die actief was tussen 1987 en 1991. De belangrijkste man van deze band was John Wade. Dat was de zanger van The Babies en de rest was ook afkomstig uit The Babies en de band Journey. De naam ontstond tijdens een spelletje poolbiljart toen zanger John Wade een opmerking maakte over zijn slechte English. En English, dat is een soort effect op de bal. En het gaat natuurlijk dus over de band Bad English. De betekenis van de kippenvelplaat is puur romantisch en nostalgisch. De tekst beschrijft een intense, perfecte ontmoeting tussen twee vreemden die hopeloos verliefd op elkaar worden. Hier is

0: John Wade en zijn band Bad English. En de kippenvelplaat van deze week, Time Stood Still. En jouw kippenvelplaat natuurlijk is je ook van harte welkom. Studio@radioafm.nl.
1: Here we go.
2: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: Dit is AFM.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
4: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
3: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Mijn naam is Daniel Rowland.
8: Ik ben Remy van Pesten.
9: Ik ben Marcia van Pesten.
10: En ik speel op een cello van het
11: Muziekinstrumentenfonds.
12: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
4: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
13: Met het nieuws.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen... voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marm is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloes over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, we trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
15: Dit is Erik Evengroen van de ANWB.
0: Een paar opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 minuten oponthoud. De A12, Duitse grens, Arnhem voor Duivendrecht. Ook een kwartier langer over. Veel recreatieverkeer is daar ook onderweg. Een ongeluk op dezelfde A12 voor knooppunt Velperbroek richting Arnhem. Hier is de linkerrijstrook dicht en dat kost je een kwartier. En de A16 Rotterdam-Breda, daar wordt aan de weg gewerkt tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Er staat daar 2 kilometer file en 20 minuten oponthoud op de parallelbaan. Beter is om te rijden via de ring Rotterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
8: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
7: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
8: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
9: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met Geld en Gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
7: Radioreclame via AFM werkt.
8: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
7: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
10: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
7: De radiozender voor de gemeente Altena.
8: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
8: Met nu...
7: Broodje.

0: Alles stelt op een dansmanne manier de vraag of we nog wel zelfstandig nadenken of dat we als robots achter de massa aanlopen.
1: Jan van der Stel!

0: maakt deze band toch fantastische muziek. Je hoorde de War on Drugs op AFM en Chains.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Vandaag de dag.
0: 23 mei, het is dag 143 van het jaar. En tot het einde van het jaar zijn we nog 222 dagen aan. Enkele gebeurtenissen op 23 mei 1969. De Lauwerszee wordt afgesloten en wordt vanaf nu Lauwersmeer genoemd. 1977, Zuid-Molukkers beginnen een treinkaping bij De Punt en gijzeling van een lagere school in Bovensmilde. 1989, de herverkiezing van Richard von Weizsäcker tot bondspresident van West-Duitsland. 2001.

besluit dat voortaan jaarlijks op 11 juli de genocide in Srebrenica zal worden herdacht. Jarige mensen, vandaag Harry Piekema, Nederlandse acteur, televisiepresentator en toneelspeler. En hij is ook nog regisseur en wordt vandaag 67 jaar. Lisbeth Staats, Nederlandse journalist en presentatrice, 53 jaar. En Jos Ulte, dat is een Nederlandse voetbaltrainer, hij wordt vandaag 39 jaar. Ronald Koeman junior, afgelopen zondag scoorde hij nog een strafschop. Hij is keeper bij Telstar en hij wordt vandaag 31 jaar. Luna van Kampen, dat is een Nederlandse singer-songwriter. Zij wordt vandaag 23 jaar en we kennen haar beter als Luna. En over singer-songwriters gesproken, er is een zangeres jarig. Ze is in 1974 geboren en een simpel rekensommetje zegt dat ze dus vandaag 52 jaar oud wordt. Het gaat over de zangeres Jewel. Hier is Standing.

52 jaar jong. Deze Amerikaanse zangeres en actrice Jewel Standing Still op de zender van de gemeente Altena. Waar de zonnetje buiten schijnt, maar ook op de radio.

0: muziek op de achtergrond. Prachtig.
1: Here we go.
2: Antena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Antena's beste muziekmix.

0: Dit is AFM
1: Weerbericht.
2: Vanmiddag is het zonnig en zomers warm met 27 tot 29 graden. En lokaal kan het zelfs 30 graden worden. Later vandaag draait de wind naar het westen en koelt het iets af. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon. Komende nacht is het helder en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 13 graden. Tijdens de Pinksterdagen blijft het zonnig, droog en zomers. Morgen wordt het 6 of 27 graden. Pinkstermaandag kan het alweer 8 of 29 graden worden. Dinsdag volgt nog een zomerse dag. De dagen daarna is het minder warm, maar het blijft gelukkig zonnig.
0: Dit is AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Het aantal jongeren in Altena dat jeugdzorg krijgt is vorig jaar voor het eerst sinds 2021 gedaald. In totaal kregen 1615 jongeren tot 23 jaar hulp. Ongeveer 1 op de 10. Vooral het aantal jongens in de jeugdzorg nam af. De meeste jongeren kregen jeugdhulp vanwege psychische problemen of opvoedproblemen. Ook het aantal maatregelen voor jeugdbescherming daalde licht. Landelijk is dezezelfde ontwikkeling zichtbaar. Volgens deskundigen kan de afname van lichtere hulp meer ruimte geven om ernstige problemen bij kinderen sneller te signaleren en aan te pakken. De gemeente Altena begint binnenkort met het snoeien van hagen om gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen. Vooral de Veldersdoornhaag groeit snel en kan wegen smaller maken door overhangende takken. Daarom worden die eerder aangepakt dan bijvoorbeeld de Beukhaag. Het snoeien gebeurt op verschillende momenten afhankelijk van de soort haag. Tijdens de werkzaamheden maken medewerkers en machines gebruik van rijbanen, fietspaden, trottoirs en parkeerplaatsen. Dat kan tijdelijk voor overlast zorgen. De gemeente vraagt inwoners om begrip voor de hinder tijdens de snoeiwerkzaamheden. Het CDA Altena wil betere bescherming voor historische begraafplaats aan het Laantje in Werkendam. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. De begraafplaats uit 1829 heeft volgens een onderzoek grote cultuurhistorische waarde, omdat veel oude graven en grafmonumenten behouden zijn gebleven. De historische vereniging Werkendam vreest aantasting van het historische karakter door het verdwijnen van de grafstenen bij ruimingen. Ook bijzondere mossen zouden verloren gaan. Het CDA vraagt om onderzoek naar bescherming als gemeentemonument en naar toekomstig beheer, biodiversiteit en kosten van de begraafplaats. Beachvolleybalster Reisa Schoon uit Werkendam heeft met speelpartner Katja Stam het eredivisietoernooi in Heerlen gewonnen. Het duo dat behoort tot de wereldtop bereikte de finale zonder setverlies. In de eindstrijd wonnen zij overtuigend van Esmee Radstaken en Noah Sonneville. Schoon en Stam spelen normaal, vooral in het buitenland, maar kwamen met dit toernooi in Nederland eens in actie voor eigen publiek. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Er is op Netflix een documentaire. Die heet Kylie. En daarbij hoor je dit plaatje Light Up. En was de nieuwe weekendknaller Kylie Minogue.
1: Broodje Altena. Het muzikale beleg op jouw zaterdagmiddag met Jan van der Stelt. AFM.
2: Oh, Jan, wat klink je weer

van de vele uitvoeringen die de Van Rufus en Chaka Khan, die in een toch wel een soort mixje zijn gemaakt. Deze door Mr. Belt en Weasel. En Ain't Nobody. En ja, die houdt toch wel van die disco classics een klein beetje in een nieuw jasje gestoken. En over disco classics gesproken, die hoor je na deze van de 1975.

0: The 1975.
1: Disco Classic.
0: Exact 2:15 geworden. Ik ben een man van tijd vandaag. En ja, dus het is hoogste tijd voor de Disco Classic. Dit nummer bracht twee generaties Motown-grootheden samen. Een legendarische soulgroep bundelde de krachten met de destijds...

Funk. Ik had die afspraak nog nooit gehoord, maar ik begrijp hem wel. Rick James and the Temptations and Standing on the Top. De Disco Classic van vandaag. En jouw Disco Classic, natuurlijk is die van harte welkom. Laat het mee.

Nieuw artiest en kreeg daar ook een Grammy voor. En sindsdien is de trein rondom deze Chaperone niet meer te stoppen. En ze is bezig met een nieuw album. Het tweede, maar ze heeft niet zoveel haast. Het moet gewoon perfect klinken volgens Chaperone zelf. Dus we wachten rustig af. En ik denk dat het net zo goed album wordt als het eerste. Nu op de radio, deze van Amy MacDonald. En die heet Mr. Rock and Roll.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig. 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is veel verkeer nog altijd onderweg. Er staat ruim 80 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor het knooppunt Benelux heb je een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met omrijdend verkeer van de A16. Want die is dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk door wegwerkzaamheden. Het asfalt wordt daar vernield. Verkeer kan er langs via een parallelbaan, maar daar heb je ruim een half uur oponthoud. Beter is om te rijden via de Ring Rotterdam. En tenslotte valt ook nog op de A76 Geleen richting Aken voor de grens bij de grens van Torrestaar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: MyVisTech, de beste stack voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Met nu
0: AFM Weekendsport.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 6. Het sportprogramma voor het land van Heusden en Altena. Dit is AFM Weekend Sport. Met Kevin Joosten.
1: Ja, goedemiddag. Welkom bij een nieuwe AFM Weekend Sport. Voor deze prachtige zaterdag 23 mei. 28 graden op dit moment in Altena. Het zonnetje schijnt volop. En ja, ook mooie sport vanmiddag. En dat brengen we je dan ook nog vanmiddag in het programma AFM Weekend Sport. Waar ja, de laatste speelronde is van het reguliere amateurvoetbal. En ja, daar staat op sommige plekken echt nog wel wat op het spel. Daar gaan we het straks zeker over hebben. En ja, we hadden het hier net in de studio al even over de wedstrijd Kozakken Boys Quick Boys. Vanaf 3:30 wordt die gespeeld. Er komen ja, naar verwachting ongeveer 3000 supporters vanuit Katwijk naar Kozakken Boys toe. Dat heeft natuurlijk in de basis niet zo heel veel met die wedstrijd te maken, maar met name met het feit dat Quick Boys vanmiddag kampioen kan worden. Ja, en de treffers en Hoek spelen vanmiddag ook tegen elkaar. Nou ja, goed, heel veel spanning, want ja, Quick Boys heeft een overwinning nodig. Mochten ze verliezen van Kozakken Boys, ja, dan zou de kans wel eens aanwezig kunnen zijn dat bij Hoek de treffers daar een van die twee clubs uiteindelijk kampioen worden in de tweede divisie. Dus dat staat er op het spel vanmiddag. We zijn overigens straks vanaf 3:30 ook live aanwezig bij die wedstrijd Kozakken Boys Quick Boys. Ja, wat hebben we verder vanmiddag? Nou ja, dan zal ik even de rest van het voetbalprogramma benoemen. 6 wedstrijden waar we live dus bij aanwezig zijn. Straks vanaf 2:30 de wedstrijd BVCB tegen Almkerk. En vanaf 3:00 niveau Sparta GSC 14, Meerkerk, Sleewijk, RWB, Woudegem en Wilhelmina 26 tegen GDC. Dus vanaf 3:30 dan die wedstrijd Kozakken Boys Quick Boys. En om 6:00 wordt er overigens ook nog gevoetbald. Dan speelt Achillesveen tegen Dongen de laatste wedstrijd ook. Ja, en verder vanmiddag straks aandacht voor Beachsport. Beachsportvereniging Werkendam in dit programma. En na 5:00 hebben we ook nog aandacht voor zondag voetbal met Be Ready en Dussense Boys. En we gaan nog even voorbeschouwen dan op de wedstrijd Achillesveen-Dongen. Ja, en wat beperkt dat sportprogramma dan je wellicht normaal gesproken gewend bent, heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat heel veel competities op zijn einde lopen. Daarnaast ook nog een lang Pinksterweekend is. Ja, en dan wordt er wat minder met sport gedaan. Maar desalniettemin dus toch gewoon voldoende aandacht voor sport uit Altena met 6 wedstrijden die je dus live vanmiddag kunt volgen. En zelf wat te melden, dan kun je dat kwijt op ons mailadres sport@radioafm.nl. Dat is sport@radioafm.nl.
0: Dit is tot 6:00 AFM Weekend Sport.

0: Britney Spears en Sometimes. En daarvoor ook nog het nummer Drive Safe hoorde je. Van Miles Smith samen met Niall Horan. En dat is op dit moment een grote hit in Nederland. Ja, je luistert naar het programma AFM Weekend Sports, waar we tot aan 6 uur vanavond bij je zijn. Met de laatste dag van de reguliere voetbalcompetitie. 6 wedstrijden die we nog live volgen. En er staat zeker nog wat op het programma. Daarover straks veel meer. Maar we gaan het eerst in dit programma hebben over Beachsport. Beachsportvereniging Werkendam aan de telefoon, René van der Giezen. Goedemiddag, René.
1: Ja, goedemiddag Kevin en goedemiddag luisteraars. Inderdaad, vanaf een zonovergoten Koopakkerdijk in Werkendam. Waar ik toch eigenlijk even over iets anders wil beginnen als over beachvolleybal. Want wij hebben van de week een mooi bericht gekregen. En dat bericht ging over iemand die tussen een haag van verplegend personeel werd uitgezwaaid naar huis mocht. Bas Cornet, ontzettend welkom thuis weer. Ik weet dat je luistert. Je bent meer dan 10 weken in het ziekenhuis geweest. Een vreselijke nare ziekte. Er moet nog veel gebeuren, maar super fijn om dat weer te zien, Bas. Je dochter heeft hier gespeeld op de Koopakkerdijk zojuist. En ik weet dat je ook aan radio gekluisterd zit in verband met jouw liefde voor het voetbal voor Kozakken Boys. Dus nogmaals, Bas Cornet, welkom thuis.
0: Ja, dan sluit ik me overigens even graag bij aan, René. Het was een prachtig filmpje, ja. Inderdaad. Met kippenvel, zeker.
1: Zeker. En natuurlijk ook in het verleden collega van jullie commentator. Zeker verdienstelijk ook voor ons, voor de sport, voor de radio, voor allemaal. Beachvolleybal, ja, het is vandaag een zonovergrote dag, zoals ik al zei. En dat betekent dat er gebeachvolleybald wordt op heel veel plaatsen. En zeker en in het bijzonder op de Koopakkerdijk in Werkendam, waar in diverse leeftijdcategorieën het zogenaamde junior beach circuit actief is. We hebben vanmorgen een aantal leeftijdcategorieën gehad. Dat waren de categorieën onder 13 en onder 19 en onder 17. En op dit moment is aan de gang onder 15, zowel bij de jongens als bij de meiden. Allemaal velden vol met leuke spelers die enthousiast zijn, spelers die daarvoor getraind hebben, zo aan het begin van het seizoen, want dan willen ze toch laten zien wat ze kunnen. Aan de andere kant, ze moeten ook dealen met omstandigheden, want het is warm. We hebben hier gelukkig heel wat kranen waar ze water kunnen drinken. We hebben parasols, we hebben gratis zonnebrand ter beschikking dankzij een sponsor. En dat betekent dat de bescherming tegen de zon ook aanwezig is, maar we genieten natuurlijk vooral met volle bak van die zon. We hebben mooie toernooien gespeeld, mooie overwinningen gezien. Ik zal nu niet even alle namen gaan noemen van degene die er gewonnen hebben, maar dat ze blij keken, dat ze trots waren toen ze op het podium stonden vanmorgen. En waarschijnlijk ook die teams van vanmiddag is alleen maar heel erg leuk. En zie je zeker met dit omstandigheden toch de liefde voor deze sport. Extra dimensie was dat Reiza Schoon ook aanwezig was. Horen jullie mij nog of niet?
0: Ja, ik hoor jou nog. Ja, het werd een beetje stil bij jou. Maar
1: Ik hoor in één keer allerlei toontjes tussendoor. Sorry. Ik zal gewoon doorpraten. We hoorden ook dat Reiza Schoon was ook aanwezig, wilde ik zeggen. Kinderen konden met haar op de foto. Ze konden wat beachtopjes van haar kopen. En daarnaast had ze ook nog een hele leuke winactie, waar mensen een prijsje konden winnen als ze wisten te raden hoeveel medailles Reiza heeft gewonnen op de World Tour in haar carrière. Daar heeft ze gespeeld. Zowel met haar voormalige partner Amy als met haar huidige partner Katja. En degene die het juiste getal op het briefje had geschreven, die won een mooie bal met de handtekening van Reiza erop. Dus dat was leuk. En weet je, ik stel die vraag gewoon ook even aan jou en aan alle luisteraars. Hoeveel medailles heeft Reiza samen met haar partners gewonnen op de World Tour?
0: Je wilt toch niet dat ik daar een antwoord nu op ga geven, of wel, René?
1: Nee, dat mag je in het tweede deel doen. Okay. Dan heb je de tijd om het even te googlen.
0: Ja, ik wil het zeggen. Ik zou het namelijk echt niet weten. Dus,
1: Er was één iemand die het goed had, dus dat vond ik ook bijzonder knap.
0: Kijk.
1: Ja, maar ik kom hier nog eventjes op terug straks in het tweede gedeelte. Nu op dit moment in de leeftijd onder 15 wordt gespeeld, zowel bij de jongens als de meiden. Hartstikke leuk toernooi. De Koopakkerdijk, ik zou zeggen, het park is open. Iedereen is welkom om te komen kijken in een zomerse sfeer met zomerse muziekjes, met zomerse hapjes en drankjes en vooral heel veel leuk beachvolleybal. Dus daar gaan we nog even lekker mee door en ik ga jullie later daar nog wat meer over vertellen, denk ik.
0: Nou, lijkt me een hartstikke goed idee. Dan spreek ik jou straks later rond 16:45 in.
1: Gaan we zeker doen. Tot later.
0: Dankjewel. Ja, René van der Giezen dus. Live vanaf de Koopakkerdijk, waar dus vandaag ook wederom weer gesport wordt. Er wordt dus wel gesport in Altenaar. Dus ik zei misschien, het is wat minder, maar zeker de Altaar. Maar er wordt ook straks zeker gevoetbald. We gaan straks eens even inzoomen op het voetbalprogramma van vanmiddag. Want er staat zeker her en der nog best wel wat op het spel. Daarover zometeen veel meer in dit programma AFM Weekend Sports. Met de muziek op je radio van Senna. En hier is Kleine Vogel.

Ja, je hoorde Senna met Kleine Vogel. En zij is op dit moment in de Nederlandse hitparades te vinden samen met Donnie. Donnie en Senna dus met Waar blijf je nou? En daarmee is het inmiddels 3:30 geworden in dit programma FM Weekendsport. Gaan we zo meteen beginnen aan het voetbalprogramma van vanmiddag. En het is wel leuk om even in te zoomen op dat voetbalprogramma van vanmiddag. Dus we gaan eens even kijken nemen in de wedstrijden die gespeeld gaan worden. Als eerste dan in de tweede divisie. Daar speelt vanmiddag Co Zwakke Boys een thuiswedstrijd tegen Quick Boys. Ja, we hadden het er al even over aan het begin van dit programma. Ja, Co Zwakke Boys is te vinden op plek 9 in de tweede divisie. Kan hooguit nog een paar plaatsen stijgen of dalen. De ploeg uit Werkendam heeft zich al eerder verzekerd van voetbal in de tweede divisie in het volgende seizoen. Maar ja, de tegenstander van vanmiddag, Quick Boys, kan kampioen worden. Maar dan moet Quick Boys eigenlijk wel winnen vanmiddag. En ja, dat staat er dus wel op het spel. En ja, dan is het ook nog zo dat de tegenstanders in de strijd om dat kampioenschap, de Treffers en HSV Hoek vandaag tegen elkaar spelen. Dus de wedstrijd de Treffers HSV Hoek is daar ook heel erg interessant voor. Quick Boys staat op dit moment op de eerste plek dus met 63 punten. En de Treffers en Hoek staan op respectievelijk 2 en 3 met allebei 62 punten. Yes, ja... De beslissing wordt vanmiddag genomen en dat kan dus gewoon in Werkendam gebeuren. En ik begrijp dat de schaal in Werkendam is, omdat het daar toch ook de grootste kans is dat de Quick Boys kampioen gaat worden. En er komen dus, wat ik begrijp, ruim 3000 supporters uit Katwijk naar Werkendam toe. Met allerlei extra tribunes die zijn gebouwd en het moet een waar feestje gaan worden. Dan gaan we verder even kijken in de vierde divisie C. Ja, Achilles Veen speelt... Vanmiddag, of eigenlijk vanavond om 6:00, de laatste wedstrijd van de competitie. Ja, en zij speelde natuurlijk al een uitzonderlijk goed seizoen met 22 gewonnen wedstrijden, 5 keer gelijkspel en slechts 2 verloren wedstrijden, waarvan de laatste vorige week. De ploeg kon zich op 18 april al kampioen noemen en speelt nu met name nog om een mooie reeks van wedstrijden voor te zetten en de derde periodetitel nog binnen te halen. Dat kan nog steeds. De tegenstander van vanavond is Dongen. Die staat op plek 9 in de competitie. En Achillesveen speelde eerder dit seizoen gelijk tegen Dongen in de competitie. En verloor in de beker van Dongen. Dus ja, dat is toch wel een beetje een ploeg waar nog wat strijd tegen te leveren valt door Veen. En ja, revanche lijkt dus vanavond ook wel gewenst te zijn. Dus zeer benieuwd hoe dat vanavond gaat verlopen. We gaan straks aan het einde van dit programma zo net iets voor 6:00 nog even voorbeschouwen op die wedstrijd met Thuisprinsen. Dan de eerste klasse C. Almkerk is op dit moment de nummer 6 in de competitie van de eerste klasse C. Almkerk stond tot vorige week bovenaan in de strijd om de derde periodetitel, maar is door het verlies van vorige week gezakt naar de derde plaats. Indien de nummer 2, IFC, vandaag verliest en Almkerk wint, kan Almkerk nog de derde periodetitel pakken. De nummer 1, Spijkenisse, pakte namelijk vorige week al het kampioenschap. En Almkerk heeft het dus niet meer in eigen hand. Maar goed, strijden en winnen is dus vandaag het devies. Wedstrijd start zometeen om 14:30 overigens. Dan de tweede klasse F, ja, GRC 14. Die heeft een heel zwaar seizoen achter de rug. Maar heeft na de winterstop een betere reeks van wedstrijden gespeeld. Door het verlies van vorige week is GRC 14 wel al gedegradeerd naar de derde klasse. GRC 14 speelt vandaag uit tegen Niveau Sparta. Dat bij winst tegen GRC 14 en met een verlies van Achilles 29 nog kampioen kan worden. Dat zal dus een zwaar bevochten wedstrijd worden. Die wedstrijd die start vanmiddag om 3:00. En ook daar zijn we live bij aanwezig bij Niveau Sparta GRC 14. Dan de derde klasse K. Ja, Wilhelmina 26 pakte vorige week de tweede periodetitel. En is op dit moment op de vierde plaats te vinden in de competitie. Het is natuurlijk nog wel interessant om vanmiddag te winnen, want dat doet goede zaken voor die na-competitie, die rangen en standen. Eventueel bij winst zou Wilhelmina 26 nog een derde plek in de competitie kunnen pakken. Maar vanmiddag speelt Wilhelmina 26 thuis tegen GDC en voor GDC staat er nog wel heel wat op het spel. GDC vinden we namelijk op plek 11 in de competitie. Een plek die zorgt dat de club in de na-competitie terecht gaat komen. Woudinchem vinden we op plek 10 in de derde klasse. En dat is net boven de grens voor die na-competitie. Het verschil met plek 11, waar we GDC vinden, is slechts 2 punten. Woudinchem speelt vandaag uit tegen RWB. En GDC en Woudinchem kunnen zich ten koste van elkaar dus nog veilig spelen. Dus voor beide ploegen belangrijke wedstrijden dus vanmiddag op het programma. De wedstrijd RWB Woudinchem start om 3:00 en de wedstrijd Wilhelmina 26 GDC start ook om 3:00. En als laatste in die derde klasse K speelt Sleewijk vandaag ook nog. Sleewijk vinden we op plek 8 in de derde klasse K. Maar heeft niets meer op het spel staan. Ook volgend jaar speelt Sleewijk weer in de derde klasse. Sleewijk speelt vanmiddag nog een uitwedstrijd tegen Meerkerk. En dat is een ploeg die sowieso na competitie moet gaan spelen.
Ja, dan is het wel leuk om nog even naar die vierde klasse E te kijken, ondanks dat daar vandaag niet meer wordt gespeeld. Altena is vorige week kampioen geworden in die hele spannende strijd met ook veel spanning te horen op de radio. En Sparta 30 heeft zich vorige week geplaatst voor de na-competitie. Volgende week zaterdag 30 mei staat de wedstrijd Herovina Sparta 30 op het programma. En in de vijfde klasse C heeft Noah 32 zich ook geplaatst voor de na-competitie. Volgende week zaterdag een thuiswedstrijd. Noah 32 tegen Bes de Valk. En daar hopen we uiteraard live bij aanwezig te zijn. Ja, dat is het voetbalprogramma van vanmiddag. Waarop ieder moment de bal kan gaan rollen bij de wedstrijd BVCB Almkerk. Dat is de enige wedstrijd die om 2:30 start. En dus een viertal wedstrijden om 3:00. Niveau Sparta, GRC 14, Meerkerk, Sleewijk, RWB Woudegem en Willemina 26, GDC. Daar zijn we allemaal live bij aanwezig. En straks is ook vanaf 3:30 live aanwezig bij de wedstrijd Kozak Boys, Quick Boys, allemaal te horen.

0: Jonas Brothers. En Only Human. Daarmee is het 6 minuten over 2:30 geworden in dit programma AFM Weekend Sports. En gaan we beginnen aan het voetbalprogramma van vanmiddag. Ja, een wedstrijd die dus om 2:30 van start is gegaan. Dat is de wedstrijd BVCB tegen Almkerk. En vanmiddag al daar langs de lijn Fred Koek. Goedemiddag Fred. Ik heb helaas geen verbinding met Fred, merk ik. Dus ik ga zo meteen nog wel even proberen. Want dat is natuurlijk niet zo heel erg handig. We hebben graag even contact met Fred om te horen hoe het gaat. Dus we gaan over naar Fred Koek. Goedemiddag, Fred.
1: Ja, goedemiddag. Excuses dat ik u net even weg moest duwen. Want we zaten hier midden in een 1 minuut stilte vanwege het overlijden van een man van de technische commissie van BVCB. Want daar is Almkerk de laatste wedstrijd van het seizoen in de reguliere competitie terechtgekomen. Een uitwedstrijd tegen BVCB, Bergshoek, Rotterdam. Daar wordt nog steeds niet afgetrapt. Dat moet nog een pupil. We zijn inmiddels al 1 minuut of 7 over tijd. Door natuurlijk het overlijden en het herdenken van de man met een heel verhaal van het bestuur van de BVCB. Dat hebben we nu gehad. En de pupil van de week mag nu nog even een goal gaan maken. En dan gaan we starten met deze wedstrijd. Waar voor Almkerk best nog wel wat op het spel staat natuurlijk. Ze moeten sowieso winnen. En andere ploegen moeten eventjes wat doen wat ten gunste is voor Almkerk. En dan kan er nog een derde periode titel uitkomen. Dus er is nog wel een wedstrijdje om voor te spelen. Nou, Almkerk met de bekende 11. Zonder Melvin van de Heuvel. Die is geblesseerd, zit ook niet op de bank. Dus daarvoor speelt gewoon weer Steven Molenschot voorin. Samen met Robin de Man, Jelle Staalhoef, Remco den Beste zie ik. Suleman zie ik. Jenna Koek is er bijna als een schorsing van verleden week. Thomas Blankers, Ruben Sibon. En ik zie ook aan de rechterkant, even kijken, zie ik Cornetje van Roosmalen. Die mis ik ook, als ik het even goed zie. Maar daar kom ik later nog even op terug. Maar we gaan nu aftrappen. Dus laten we de eerste 10 minuten maar even kijken. En dan komen we weer terug. Dus voor nu maar even terug naar de studio.
0: Ja, keren straks terug dus inderdaad bij die wedstrijd. De wedstrijd BVCB tegen Almkerk. Waar dus ook voor Almkerk heel wat op het programma staat. Of het spel nog staat vanmiddag. En dat heeft mee te maken met de periodetitel die Almkerk nog zou kunnen pakken. Maar dan moet dat wel ten koste gaan van IFC. En datzelfde IFC speelt vanmiddag een wedstrijd tegen NSVV. Uiteraard is die wedstrijd ook om 2:30 van start gegaan. Dus daar wordt ook natuurlijk naar gekeken hoe die wedstrijd verder gaat verlopen. Zullen we ook een beetje in de gaten houden om te volgen hoe het dan voortgaat met Almkerk. Dat allemaal in dit programma AFM Weekend Sports. Met vanaf 3 uur dus nog veel meer voetbal op je radio.

0: Dit is AFM Weekend Sport. Op AFM.
1: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zit

0: Onze kennismaking met dit fenomeen, snelle joren reunie. Hier in dit programma FM Weekend Sport, waar 30 minuten voor 3 is geworden. En wij terugkeren naar de wedstrijd BVCB bij Almkerk. Fred Koek.
1: Nou, de eerste 10 minuten zijn inmiddels gespeeld weer in Bergse Hoek. En ongelooflijk, Almkerk had eigenlijk al met een 2-0 voorsprong de 11e minuut in moeten gaan. De eerste kans was voor Robin de Man. Een schot op de goal werd slecht verwerkt door de keeper. Die liet hem los. Robin is straks de kip erbij natuurlijk. En schuift de bal voorlangs in plaats van in het netje. Dat had de 0-1 moeten zijn. En een minuut later krijgt dezelfde Robin de Man krijgt een schietkans. Ja, die moet hij gewoon over de grond in het hoekje plaatsen. En die schiet hem volle vrees recht in de handen van de keeper. En zo krijgt Almkerk dus wel behoorlijk kansen. Ze zijn ook duidelijk meerder aan de bal. Alhoewel Steven Molenschot voor de 4e keer achter elkaar de bal aan de tegenstander geeft. In dit geval over de zijlijn schiet. Dus die moet nog even wat verfijnen. Maar Almkerk heeft het overwicht. En wat ik zei, hadden ze al voor moeten staan. Met betrekking tot Corné van Rosmalen, natuurlijk staat hij erin. Maar Almkerk speelt natuurlijk met wingbacks. En die stond zo diep dat ik de rechtsback niet zou staan. Maar hij stond gewoon recht buiten in het veld. Dus vandaar eventjes. Maar Corné is er zeker bij. En heeft zeker zijn inbreng in het veld van Almkerk. Wordt Robin de Man weer afgefloten door de scheidsrechter van buitenspel. Bij de grensrechter, waar ik ook enigszins twijfeltjes bij heb. Maar goed, de man fluit en de man vlacht. En de man fluit is dus een vrije trap. En inmiddels is BVCB bezig met een aanval over een linkerkant centraal. Gaat hij naar de rechterkant centraal. En zo blijven we ook in de andere kerstschuif van achteren. Wachten wat er gaat gebeuren op het bloedhete veld. Geen kunstgras, het is een natuurveld. Dus dat is deze weeromstandigheden alleen maar een pluspunt natuurlijk. Dat is het lekkerste voetballen wat er bestaat met dit weer. Nou, dan komen ze over de linkerkant, komen ze door, dan komt de bal voor de goal. En daar staat bij de tweede paal staat nog iemand. Nou, die kan er niet meer bij. Die schiet de bal uit zijn net. Dus dat is een achterbal voor Dennis van Duin. Het leek gevaarlijk, maar ik denk dat het minder gevaarlijk was dan dat het hier vandaan. We stonden er een eentje vanaf. Almkerk heeft inmiddels de achterbal genomen. Gaat via Dennis van Duin naar de spits. Maar die haalt de spits niet. En ook Jelle Staalhoef kan er niet bij. En zo is BVCB weer aan de bal over de hun rechterkant. En Almkerk linkerkant. En langzaam maar zeker krijgt BVCB wat meer vat op het spel. Maar echt tot gevaarlijke kansen leidt het nog niet. Nou, Almkerk mag nu gaan ingooien in de persoon van Jenner Koek aan de linkerkant. Stand is nog 0-0. Hadden voor moeten staan. Jammer, maar we hebben nog tijd genoeg voor een goaltje. Terug naar de studio.
0: Maar we zijn meteen uiteraard terugkeren bij die wedstrijd. De wedstrijd BVCB tegen Almkerk. Zometeen terug naar...

0: Imagine Dragons en Demons. En daarvoor ook nog Don Omar en Danzaak Haduro. En daarmee is het 3:04 geworden in dit programma. Van Weekend Sport en keren wij terug naar de wedstrijd BVCB Almkerk. Fred Koek.
1: Steeds 0-0 hier op het bloedhete sportpark. Het overigens prachtig sportpark is. En BVCB neemt het spel een beetje over. Er wordt wat meer gespeeld op de helft van Almkerk, zonder dat daar echt directe kansen uitkomen. Maar Dennis van Duin heeft wat meer de bal dan de eerste 10 minuten. En, de stand is nog wel 0-0, hoor. Dus wat dat betreft is er niks aan de hand. De afgelopen 10 minuten ook niet zo gek veel gebeurd, anders dan het spel op het middenveld dan. Almkerk probeert het wel. Nu weer via Steven Molenschot, Remco de beste. En die paas en Jelle Staalhoef is de derde man. Die moet de bal wel aannemen. Maar ja, weet je, het zijn een beetje veel dingetjes bij Almkerk. Die jongens, hey, kom nou, een beetje onbegrepen door elkaar. Niet helemaal lekker. Nu een prima bal met een uitgooien met Remco den Beste. Die paast de bal aan naar Robin de Man. En die wordt van achteren zo gehaald. Ja, volgens mij zijn dit soort overtredingen goed voor de gele kaart. Maar ik denk dat de scheidsrechter het een sportief potje wil houden zonder kaart. En dan krijgt hij ook weer een duimpje omhoog. Maar daar moet toch uitkijken met dit soort overtredingen. Nou, de vrije trap is voor Almkerk. Is genomen. Staalhoef naar Molenbeek, die komt de 16 in, maar die kan de bal niet meenemen op dezelfde. Er komt toch de kans voor Staalhoef. En die levert een rollertje af waar de keeper gewoon op kan pakken. Vanaf een 11 meter raakt hij de bal niet helemaal goed. En BVCB is inmiddels weer bezig met de aanval over hun rechterkant. Komt de nummer 4, die wil graag de diepe bal spelen op de nummer 20. Die veelal vanuit het centrum de hoeken induikt. Die wordt nu dus alsnog aangespeeld. En omspeelt Ruben Chabon en Jenner Koek. Maar komt dan Thomas Blankens tegen en Almkerk aan de bal via Sulemamba. En Steven Molenschot op de middenlijn. En weer balverlies Steven Molenschot. Dit gebeurt veel te veel. En dan kan Almkerk naar achteren en dan komt BVCB er best snel uit. En nu de bal niet helemaal goed. En is te scherp voor de spits. Wat dan een achterbal voor Almkerk oplevert. Die gaan Dennis van Duin samen nemen met Ruben Chabon. Nou, zo loopt het spel een beetje van links naar rechts. En zijn er weinig gevaarlijke momenten voor de goal. Weinig superreddingen van de keeper. Anders dan balletjes pakken. Maar er is nog tijd genoeg voor wat doelpunten. En als die vallen, dan zal ik maar weer laten horen.
0: Ja, keren we zo meteen uiteraard na het nieuws bij die wedstrijd BVCB Almkerk terug. Straks ook dus vanaf 3:00 Niveau Sparta GRC 14, Meerkerk, Sleewijk, RWB, Woudegem, Wilhelmina 26, GDC. En vanaf 4:30 ook de wedstrijd Kozakker Boys, Quick Boys hier te horen op Radio AFM.
2: Dit is AFM.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
3: Dit is AFM.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
7: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
10: Mijn naam is Daniel Rowland.
11: Ik ben Remy van Kesten.
12: Ik ben Marcia van
11: Kerk
12: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
13: Ik ben Nadine
12: Winsley-Huiting
13: en ik speel op een
12: viool
13: van het Muziekinstrumentenfonds.
9: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
7: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3:00 besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
10: Met het nieuws.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er 1 in Biddinghuizen, nu in Marum in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Er zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
12: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files veroorzaakt door recreatieverkeer en door wegwerkzaamheden. Ook een paar langere files, zoals op de A16 van Rotterdam naar Breda op de Van Brienenoordbrug. Daar heb je nu 25 minuten vertraging. De hoofdrijbaan is daar dicht. Daardoor is het ook extra druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Horen en Knapend Benelux. Ook 25 minuten oponthoud. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Everdingen is de vertraging een half uur door slecht wegdek. De linkerrijstrook is dicht. En op de N279 Den Bosch-Roermond bij Beek en Donk is de weg helemaal dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
15: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
16: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stelt Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
14: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
17: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline, voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
18: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Met nu
2: AFM Weekendsport.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 6. Het sportprogramma voor het land van Heusden en Altena. Dit is AFM Weekend Sport. Met Kevin Joosten.
1: Ja, terug in de tweede uur van dit programma AFM Weekend Sport voor zaterdag 23 mei. Met dit uur 6 voetbalwedstrijden die we live volgen. Ja, de laatste speelronde van de amateurvoetbalcompetitie. Straks natuurlijk vanaf volgende week ook na competitie. En daar zijn we zeker ook beslist bij. Maar goed, vandaag dus 6 wedstrijden die we live volgen. Ja, dat is de wedstrijd BVCB Almkerk. Maar ook nog 5 andere wedstrijden die vanaf 3 uur, dan wel 3:30 van start zijn gegaan. Zometeen ook niveau Sparta, GHC 14, Meerkerk, Sleewijk, RWB, Woudegem en Wilhelmina 26, GDC. Wedstrijden die dus om 3 uur starten. En vanaf 3:30 ook de wedstrijd Co-Soccer Boys, Quick Boys. Ja, en als wij dan terugkeren zometeen naar de wedstrijd BVCB Almkerk, zien we dat het bij IFC en SVV 0-1 is. En dat is een gunstig scenario voor Almkerk. Maar dan moet Almkerk wel gaan scoren. Gaan horen van Fred Koek of dat inderdaad het geval is.
2: Nou Kevin, je haalt de woorden uit mijn mond, als ik heel eerlijk ben. Het is inderdaad dat de twee ploegen eigenlijk moeten verliezen. En dat zijn Spijkenisse en IFC. En beide staan achter. Dus als Almkerk hier vandaag wint en de ploegen met evenveel punten wat ze nu hebben in doelsaldo voor kan blijven, dan zit er nog een derde periode in. Maar het is moeizaam. Het begon best goed met Almkerk, met twee hele grote kansen voor Robin de Man. En daarna is er eigenlijk niks meer gebeurd voor die goal. Dus dat klinkt niet goed. Aan de andere kant gebeurt er ook niet veel. Er is heel veel op middenveld met heel veel slordig bal. Er is nu ook weer Robin de Man, neemt een bal aan, stuit van zijn borst af. En wordt gewoon afgepakt door BVCB. Dat die hem dan weer gelijk uitschiet is weer een voordeel. Nu komt Almkerk weer op de middenlijn met Suleiman Ba, die de bal ook weer verspeelt naar BVCB. De laatste man komt weer aan de bal. Nou komt er het storend werk van Almkerk. Wat betekent dat de keeper de bal weg moet trappen en de verdediger de bal weer uittrapt. Ja, Almkerk moet een beetje over het drempeltje heen van de hitte, heb ik zo het idee. Dus, het zal er best warm zijn op het veld. Maar ze moeten eventjes dat zetje in de rug krijgen. En, ze moeten even wachten, want er is iemand de scheenbeschermer verloren, geloof ik. Die moet hier even in doen van de scheidsrechter. En Almkerk mag de bal weer opnieuw gaan ingooien. Staalhoef doet dat en die gooit hem naar achteren. En Jenner Koek aan de linkerkant. Die heeft de bal, die paast Dennis van Duin aan. En zo begint Almkerk weer een aanval via Thomas Blankers, die de bal van Berg van Duin krijgt. Die dribbelt op het middenveld in en speelt daarin Ruben Sibon in. Die gaat naar binnen en de linkerkant legt open, maar Ruben

0: de bal opleverde en een kans opleverde voor Almkerk. Om een kans. Het werd goed verdedigd door het BVCB en gaat nu een corner genomen worden, linkerbeen. Moderschot gaat de bal voordraaien, iedereen is voorin. Jelle Staloef mist de bal net, de bal wordt dan ook uitgekopt, uitverdedigd door PVCB. En Remco de Wester vangt de bal op met Thomas Blankers en die gaat weer terug naar Moderschot. Aan de rechterkant en die zoekt zijn man op en die gaat met zijn linkerbeen hem ingooien. Daar staat Ruben Sebon, daar staat de kopbal van Ruben Sebon. Maar ja, als je niet binnen de palen komt, zal het nooit een doelpunt zijn. Maar wel een prima aanval van Almkerk met een kans. Zonder dat het een doelpunt is geworden. Ja, de achterbal van PVCB levert het op. En misschien is het aan het einde van deze eerste helft toch nog wat vuurwerk te zien krijgen van Almkerk. Maar het is voorlopig weer PVCB die aan het aanvallen is. Over de rechterkant. En dan gaat hij de rechtsbuiten wordt aangespeeld. En die staat nu buiten spel. John Kamp die doet de vlag omhoog. John die heeft al wat discussies met zijn verdedigers. Dat hij eerder de vlag omhoog moet doen. In eerdere situaties. Maar John was het daar niet mee eens. Dus, maar nu steekt hij de vlag op. En de scheidsrechter neemt het signaal over. En Almkerk kan op de linkercentrale verdedigingsplek een vrije trap nemen. En zo doet Sibon doet dat. Neem nog even deze aanval mee. Het gaat over William Colijn. Aan de rechterkant zoeken. De wingback Konetje Rosmalen wordt gewoon niet aangespeeld. Nu is het weer Thomas Blankers. En dan staat de wingback aan de andere kant. Jenna Koek staat helemaal vrij op de zijlijn. Halverwege de helft van BVCB. Die komt nu. En de voorzet naar Robin de Man, die speelt hem door naar Suleiman Bar. Maar die is veel te hard. Robin is veel te slordig. Werkt als een paard. Maar voetballend is het niet goed genoeg. Eigenlijk zo moet je toch concluderen. En daarom mag BVCB deze bal weer erin gooien. Nog steeds 0-0. Vlak tegen rust staan. Als er weer wat gebeurt, laat ik me weer horen. Terug naar de studio.
1: Bij Almkerk, dat is de wedstrijd die je zojuist hoorde. En wij gaan naar de wedstrijden die om 3 uur van start zijn gegaan. De wedstrijd Nivo Sparta GSC 14 is de volgende wedstrijd op ons lijstje. We gaan naar Servaas Hoeks. Goedemiddag Servaas.
2: Ook goedemiddag hier, het warme Nivo Sparta Zaltbommel. De wedstrijd is oud ongeveer 11 minuten. Maar ik moet vertellen dat in de 32e seconde... GSC een prachtige kans kreeg en die net aan de verkeerde kant van de paal langs ging. Maar ja, het is toch Nivo dat de klok slaag. En het was in de 8e minuut, prachtige voorzet, mooi ingeschoten. En stand hier tussen Nivo Sparta en GSC, een stand van 1-0.
1: Ja, en dan gaan wij naar de volgende wedstrijd op ons lijstje. Dat is de wedstrijd Meerkerk tegen Sleewijk. En vanmiddag daar langs de lijn, Danny Biemans. Goedemiddag Danny.
3: Goedemiddag in de brandende zon op het schitterende complex van Meerkerk. Dat is echt geweldig. Hier zitten ze nu een jaar of 5, maar het is alles van de voetbalvereniging hoort te hebben en kapot te hebben. Het is een hele mooie kantine met een groot terras erbij. Dus daar zitten aardig wat Sleewijkers. En daar wordt een lekker biertje gedronken, een watertje. Nou, alles waar je maar trek in hebt, dat kan je daar krijgen. Eerlijk vertellen dat de wedstrijd nog niet om aan te gluren is. Het is dan een leuke binnenkomen. 0-0, we hebben nu... Het scorebord staat hier op 14 minuten gespeeld. Het heeft nog niet tot grote kansen geleid. Het is een redelijk gezapig potje. Want het komt ook omdat Meerkerk volgende week zaterdag gaat aantreden in het kader van het Lijfwoud. Dus die zullen echt wel met de handrem erop spelen. Het is warm. Het is op een warm kunstgrasveld waar Sleewijk loopt. Goed kunstgrasveld, maar er is ook niet gesproeid. Dus daar heb je dan mee? Even noemen nu een goede. Oh, nou, die wordt geblokt. Ik wou zeggen, een mooie kans van Milan Schramp. Maar die omstandigheden die werken natuurlijk niet mee. Het is om te kijken prachtig. Het is heerlijk weer in het zonnetje. Maar ik neem aan dat om te voetballen dat het zwaar is en dat het kracht kost. En nogmaals, Meerkerk wil zich sparen voor die wedstrijd van volgende week. We hebben wel één bijzonderheid op het veld. Een Sleewijkse scheidsrechter, Ize Roeland. Ik ken hem goed. Ik weet ook niet hoe dat door de KNVB beoordeeld wordt dat hij mag fluiten. Nou, het is een betrouwbare scheids, fluit al bijna 50 jaar. Dus daar zal het niet aan liggen. Maar die fluit deze wedstrijd en vooralsnog heeft hij weinig te doen. Dus misschien heeft de KNVB ook wel ingeschat dat er weinig te doen is. En dat hij zich niet overmatig hoeft in te spannen. Dus, en dat doet hij ook niet hoor. Hij doet het op zijn gemak. Hij loopt netjes diagonalen en hoeft nog verder weinig geks te doen. Hoekschop aan de kant van Sleewijk. Pieter Joost van der Plas, die koopt hem rakelings laatst. En dat is dan ook gelijk

0: in de uitzending het hoogtepunt van de dag. Tenminste, tot dusver. Laten we niet te negatief zijn. Ik wou nog wel even één ding. We hebben een groepsapp in Sleewijk. En die sponsort ook iedere keer een wedstrijdbal. Die zitten nu met z'n allen in Gulpen, in het mooie Limburg. Daar zitten ze met z'n allen naar de radio te luisteren. Dus je hebt volgens mij al zes trouwe luisteraars. Dus voor de luistercijfers hoef je het niet te doen. Deze zaterdag. Maar ik wil ze even de hartelijke groeten doen.
1: Ik ga je wat vaker bellen, Danny, denk ik. Want dat wordt eerst dan daar. Ik spreek je weer.
0: Goedjes.
1: Danny Miemans dus aanwezig bij de wedstrijd Meerkerk-Sleewijk. Hier we zo meteen naar terug. En dan gaan we naar de wedstrijd RWB Woudegem. Ook om 3:00 van start te gaan. En daar vanmiddag langs de lijn Jur Vroma. Goedemiddag, Jur.
2: Ja, goedemiddag. En natuurlijk weer een welkom voor al onze luisteraars. Hier is een belangrijke wedstrijd voor Woudegem. Ze moeten hier in principe winnen om inderdaad de nacompetitie te ontlopen. We hebben ondertussen 18 minuten gespeeld en de stand nog steeds 0-0. Zojuist zagen we een schitterende mooie kans voor open doel. Maar Bori die kon alleen nog maar de keeper raken en de bal ging inderdaad via de zijkant naast het doel. En dat was toch weer via Tim Saban, die daarbij geblesseerd raakte en nu verzorging krijgt. Ja, ondertussen gaan we toch ook nog even wat drinken, want de temperatuur die laat dat wel toe. En voordat we verder gaan, dus voor de rest geen uitgespeelde kansen. Een gelijkopgaande wedstrijd met wat kleine kansjes. Maar er wordt om een brancard verzocht voor, wat ik goed gezien heb, is Tim Saban. Dan wachten we rustig even af en dan gaan we nog verder kijken. Tot zover hier, terug naar de studio.
1: Ja, waar wij naar de wedstrijd gaan die ook om 3:00 van start is gegaan. Dat is de wedstrijd Wilhelmina 26 GDC en vanmiddag daar langs de lijn Henk Treffers. Goedemiddag Henk.
3: Goedemiddag Kevin. Inderdaad, vanuit een zon over Gootewijk en Aalburg mogen we het vandaag opnemen tegen de buren uit Genderen, zoals we altijd zeggen. Het is eigenlijk eten, maar voor de gasten van GDC staat het best nodig op het spel inderdaad. Ze moeten boven Woudegem zien te eindigen op de ranglijst om de nacompetitie te ontlopen. En daarvoor moeten ze in ieder geval vandaag hier winnen. Tot nu toe zijn er nog geen doelpunten gevallen. Het is hier nog 0-0. En beide ploegen zijn redelijk aan elkaar gewaagd bij mij. Waarbij Wilhelmina het iets meer verzorgde spel heeft tot nu toe. Er zijn nog geen grote kansen geweest. Er was één goede poging van Wilhelmina 26, waarbij de grensrechter van buiten spel vlaagde. Vanaf mijn positie vond ik dat niet helemaal correct, maar de speler van Wilhelmina, Koen van der Maden, die schoot hem ook niet binnen. Dus vandaar had het verder geen desastreuze gevolgen. Er stonden bij Wilhelmina 5 spelers op scherp wat betreft de gele kaarten. En daar staat er hier nu maar eentje in de basisopstelling, omdat we de trainer wil voorkomen, zo moet ik zeggen, de trainer wil voorkomen dat we volgende week in de nacompetitie met een half elftal moeten aantreden. Er zijn 2 spelers die hebben zich helemaal niet hoeven om te kleden. Die mogen vandaag direct met de derde helft beginnen. En er zitten nog 2 van de jongens die op scherp staan op de bank om eventueel te kunnen invallen. Desalniettemin mochten we er 11 opstellen. En daar zitten er een paar bij die de laatste weken meestal een 20, 25 minuten kregen. En die nu vanaf het begin, terwijl hier de eerste poging van GDC is, die wordt opgevangen door onze goalie. Ook een invaller doelman vandaag, Luc Molenaar, die speelt zijn tweede wedstrijd in onze eerste elftal. Talentvolle keeper die volgend jaar in de A-junioren van RKC Waalwijk verder gaat. Onze keeper, vaste keeper Joran de Laat, is vandaag afwezig. We worden niet bij de jongens die op scherp stonden trouwens. Voorlopig dus 0-0 en 2 ploegen die redelijk aan elkaar gewaagd zijn in de eerste 20 minuten.
1: We gaan uiteraard straks terugkeren naar die wedstrijd. Zie ondertussen beelden verschijnen vanaf Sportpark De Zwaaier, waar het heel vol aan het worden is voor de wedstrijd Kozakker Boys Quick Boys. Ja, wellicht wel meegekregen. Zo rond de 3000 supporters uit Katwijk worden er verwacht. En dat heeft alles te maken met het feit dat Quick Boys vandaag kampioen kan gaan worden. Moeten ze wel winnen van Kozakker Boys. Ondertussen spelen de tegenstanders, directe tegenstanders, de Treffers tegen HSV Hoek. Ook direct dus tegen elkaar. Dus ja, dat staat nogal wel op het spel in die tweede divisie. Kampioenschap kan dus worden behaald in Werkendam. Niet door Kozakker Boys, maar dus door de tegenstander Quick Boys vanmiddag.
4: Dit is tot 6:00 AFM Weekend Sport.

0: Jong en dom. Daarmee werden 3 minuten voor 3:30 in dit programma AFM Weekend Sport. En keren wij terug naar BVCB Almkerk. Fred Koek.
1: De scheidsrechter een minuutje geleden heeft gefloten voor rust. Dus er wordt niet meer gespeeld, maar er is wel wat veranderd. Want Almkerk pakte het er even op. En Robin de Man had een heel goed moment. Kwam vanaf de linkerkant naar binnen en hij had al wat vaker een schotpoging ondernomen naar de goal. En nu deed hij dat weer. En de bal die draaide keurig netjes in de hoek. Waar de keeper echt niet bij kon. En dus staat Almkerk met 0-1 voor in de rust. En als je dan de andere uitslagen bekijkt, is de periode die nog dit moment voor Almkerk. Dus dat is de tweede helft. En als ze dat tegen hoek kunnen houden, dat zou toch echt wel en dat wel de frustratie kan. De trainingsstaf onder leiding van Vincent de Klerk natuurlijk. Maar dat zover is er niet. We moeten nog even 45 minuten verder. Het leukste op de BVCB Almkerk 0-1.
0: Ja, keren we uiteraard in de tweede helft terug bij BVCB Almkerk. Met dus een ruststand van 0-1. En gaan wij naar de wedstrijd die om 3:00 gestart is. Niveau Sparta GSC 14. Savas Vroeks.
2: Ja, ze speelt 23 minuten en nog steeds het overwicht van Niveau Sparta. Maar ja, dat resulteerde toch nog steeds in de 8e minuut in een 1-0 voorsprong. Ik moet zeggen, het spel van Niveau Sparta is wel beter. Af en toe komt GSC bij de 16 van Niveau Sparta. Maar verder zijn er nog geen gevaren gesticht door de ploeg. Dus ik zal zeggen, de stand tussen Niveau Sparta en GSC 1-0.
0: Ja, en we hadden het er net even over hoe het voorgaat met de periodeschap voor Almkerk. Maar we zien net dat bij de wedstrijd IFC-NSV 1-1 is geworden. Dus ja, dat is niet zo gunstig voor Almkerk. Maar we gaan zien hoe dat zich verder gaat verlopen. En wij gaan naar de wedstrijd Meerkerk-Sleewijk. Danny Biemans.
3: De wedstrijd om des keizers baard. Ik kreeg net een filmpje door van de radio waar die appgroep uit Sleewijk naar zat te luisteren op de camping in Gulpen. En ik hoorde mezelf daar praten, maar dat is... ik kan me voorstellen dat als de rest van de luisteraars in slaap vallen vandaag, dat het door mijn commentaar komt. Maar ik ga daar dus wat enthousiaster in mee. Dat is voor iedereen beter, dat ik wat enthousiaster word. We hebben net een mooie drinkpauze gehad. Dat zag er allemaal goed uit. Twee kratten met bidons het veld op. En iedereen kon ze doorslessen. Er werd nog even links en rechts wat gezolden onder de spelers. Nou, dat hoort erbij. Maar dat is buiten de grote kopkans van Piet Joost van der Plas wel ook een hoogtepunt in de wedstrijd. En dan weet je ongeveer waar we mee bezig zijn. Er komt net een vrije trap van... van de rechtsback van, hoe heet die jongens, Meerkerk. En die schiet hem in 1 streep over de zijlijn. Dus dat wordt een doeltrap van Mathieu Sivijn. Die keept en die mag keepen omdat Steven Lankaar inmiddels wel terug van een blessure. Maar de wedstrijd hiervoor prima gedaan heeft. Dus een soort beloning keept hij op de laatste wedstrijd. Milan Sjam is gewisseld. Die had een hele dikke knie. Dat had hij van een week al. Maar kreeg er net nog een schop op. En dan is het gewoon beter dat hij even blijft aan de zijkant blijven. Mac van Min is zijn vervanger. Dus daar moet het ook mee kunnen doen. Want dat is de tegenstand van Meerkerk is niet geweldig hoor. Maar nu voorzitter van Erik Rijkers. Nee, die bereikt Maatje Mollink, laat ik zeggen. Nee, dat is een hele tijd geleden dat hij een bal geraakt heeft. Jeffrey Mollink niet. Dus het blijft 0-0. En we hebben inmiddels 29 minuten gespeeld. Het scorebord zat hier ook precies achter een lichtmast. Dus ik moet iedere keer ook gaan bewegen om die tijd te zien. Maar volgens nog 0-0. Ik weet niet, ja, die hoekschop kunnen we wel even meenemen. Want verder gebeurt er toch niks op de velden. Hoekschop. Weer Pieter Joost van de Plas. Je schiet hem naast. Ja. 0-0. 1/2 uur gespeeld.
0: En wij keren dan terug naar de wedstrijd RWB Woudegum. Jur Vroma.
4: Ja, we kunnen 1/2 uur nog weer gespeeld hebben. En we zagen zojuist dat Boris de Kreve de 0-1 hier op het scorebord zetten. De keeper had de bal van RWB. Maar die treuzelde. En verloren de bal. En Bori die drukte het lichaam voor de keeper. En zo nam hij de bal mee en kon gewoon scoren. Ja, 1/2 uur gespeeld dus. 0-1 de stand. En weer terug naar de studio.
0: Ja, we gaan uiteraard zo meteen terugkeren bij die wedstrijd. En het voor Woudrichem natuurlijk ook interessant is hoe het er bij de wedstrijd Wilhelmina 26 GDC voor staat. Want ja, dat is eigenlijk in deze tijd om promotiedegradatiewedstrijden. Natuurlijk de wedstrijd die bij Woudrichem ook wordt gevolgd. Dus wij keren terug naar Wilhelmina 26 GDC. Henk Treffers.
5: Ja, hier is het Wilhelmina geweest dat op voorsprong is gekomen. Het was een mooie aanval over de rechterzijde, waarbij Gerbrand Vos werd diep gestuurd. En die gaf de bal perfect op maat voor waar Joey Schalke zijn basiswedstrijd zeg maar, kon belonen met een doelpunt. En die werkte hem keihard achter de goalie van GDC, die kansloos was op de inzet van Joey. Op dit moment is het GDC dat in de aanval is en een hoekschop wordt achtergekopt door een van de in het blauw gestoken GDC'ers vandaag. En zo zijn we op minuutje 28 en staat er dus 1-0 in het voordeel van Wilhelmina 26.
0: Ja, keren we daar zo meteen weer terug. En gaan we zo meteen ook naar de wedstrijd Kozakken Boys Quick Boys. Ik zie steeds meer filmpjes voorbij komen van een overvol sportpark De Zwaaier. Waar dus ook veel gasten uit Katwijken aanwezig zijn. We gaan zo meteen horen van Dick Dame hoe die wedstrijd verder gaat verlopen. Kozakken Boys Quick Boys dus zo meteen ook te horen in dit programma AFM Weekend.

0: van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena.
2: Beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM.
1: AFM. AFM. Weekend Sport.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Ja, zomerse klank op je radio. Los del Rio hoor je met Macarena. En daarmee is 4:10 geworden. Zien we dat de bal enige minuten geleden al aan het rollen is geraakt bij de wedstrijd Kozakken Boys Quick Boys. En gaan we daarom snel naar Dick Damer die vanmiddag daar langs het veld staat. Goedemiddag Dick.
2: Ja, goedemiddag. Hier vanaf een zonnig sportpark en zeer sfeervol sportpark. De Zwaaier omzoomd door een kleine 5000 toeschouwers denk ik geschat. En de wedstrijd tussen Quick Boys of Kozakken Boys en Quick Boys is ontbrand. 5 minuten hebben we gespeeld. Nog geen kansen voor beide ploegen. Maar ja, het is natuurlijk Quick Boys dat hier vanmiddag moet winnen. Om de kampioenschaal in ontvangst te mogen nemen. En ja, we zullen het allemaal beleven. Het is allemaal in goede banen geleid. Veel stewards en ja, mensen die zich in hebben gezet om dit mogelijk te maken. Ja, ook vanaf de zijde van Quick Boys. Veel complimenten voor de club Kozakken Boys dat zij... Dat zij dit hebben bewerkstelligd met ruim 2750 toeschouwers vanuit Katwijk. En ja, dat is natuurlijk een spektakel. De wedstrijd moet nog ontbranden. Kozakken Boys vanmiddag niet wat gewijzigde opstelling ten opzichte van de wedstrijd vorige week tegen HAC. Het is Ramon ten Hove die het doel verdedigt met achterin van rechts Frank Keukens. Op links Sam Soetens, Jesse Giebels als centrale man en Tom Sas. Terrence Wout op het middenveld met Gradame en Muad Hassan, Jordi Thomas, Carlito Fermina en Dion de Sluis zijn de aanvallende krachten van Kozakken Boys. En die moeten vanmiddag trachten om Quick Boys van het kampioenschap te houden. Ja, het is bijzonder sfeerrijk. Ik hoop dat alles goed doorkomt, want het is een kabaal van jawels hier op het sportpark. Zowel de Quick Boys supporters als de Kozakken Boys supporters laten zich luidkeels horen. Ja, het kan niet mooier, zo'n affiche op de laatste speeldag. En we gaan het zien wie zich vandaag... Als winnaar mag kronen. Komt Kozakken Boys op 50 punten? Of gaat Quick Boys met de schaal richting Nieuw-Zuid in Katwijk? We gaan het allemaal. We gaan u op de hoogte houden van de ontwikkelingen hier in Werkendam. Voorlopig dus met een tussenstand van 0-0.
1: Ja, en fantastisch mooie ambiance daar dus. Met fijn dat we daar vandaag live bij aanwezig zijn. Dus met Dick Damer langs het veld. Kozakken Boys, Quick Boys dus. Is de wedstrijd die je zojuist hoorde. Die om 4:30 is gestart. Nou, iets na 4:30. Ja, en voor menigeen is het natuurlijk ook zeer interessant om te volgen wat er gebeurt bij die wedstrijd. De treffers, HSV Hoek. Directe concurrentie dus voor Quick Boys om kampioen te worden. En daar, ja, daar is die bal inmiddels ook gaan rollen. Want alle wedstrijden starten om 4:30. En de tussenstand is uiteraard daar ook 0-0. Blijven dat ook een beetje in de gaten houden. Want uiteraard is dat super interessant om dat te blijven volgen. En zometeen uiteraard weer terug naar het live voetbal in dit programma van Weekend Sports. Maar we zometeen ook de tweede helft gaan bij pikken van de wedstrijd BV.

0: Christina Aguilera en Jordan Candyman hier op Radio AFM. Het is inmiddels 14 minuten voor 4 geworden in het programma AFM Weekend Sport. En wij keren terug naar de wedstrijd Nivo Sparta GRC 14. Sivas Vroeks.
1: Ja, het is net het tweede doelpunt voor Nivo Sparta in de 40ste minuut. Daarvoor was het net een kansje voor GSC. De bal belandde op de lat. Een cornerbal die werd genomen, maar die was gelijk een opzwaaier. Hier, het is toch wel niet het pad dat hier de klok slaat. Ze zijn beter in het positiespel, moet ik zeggen. En de stand in de 41ste minuut en 52 seconden is het 2-0 voor Nivo Sparta tegen GSC 14.
0: 2-0 dus bij Nivo Sparta GSC 14. En wij keren terug naar de wedstrijd Meerkerk-Sleewijk. Danny Biemans. Nee, ik vermoed al dat niet goed ging. Dan keren wij terug naar Danny Biemans.
2: Ja, ben ik weer. Hij zat in mijn zak, dus ik pakte hem op en toen was de verbinding verbroken. Maar ik heb gisteren van Julian van der Stel gehoord hoe dat allemaal werkt. En dat luistert allemaal nauw, die techniek. Maar wel geweldig, Kev, dat je met jouw team dat iedere zaterdag weer op de radio brengt.
0: Dankjewel.
2: Dat is fantastisch. 1-0 Sleewijk, 37ste minuut. Mac van Min die scoorde een fantastische aanval, want dat gaat nu ook bij Sleewijk wel gelden. Ze gaan wat makkelijker voetballen, er komt wat meer power en drive in. En ik moet eerlijk zeggen, met Mac op het middenveld heb je echt een 6. Die met de punten achter voetbalt, zoals dat heet. En daardoor krijg je wat meer controle ook op het middenveld. En dat resulteerde in de 1-0. Hij liep zelf door. Eerst een schot wat gepareerd werd door de keeper. En in de rebound schoot hij netjes binnen zelf. Daarna een mooie aanval tussen Finn Pruisen en Jesse Molloek. Finn die kaatste hem. Die bal werd diep gespeeld. En dan kon Finn zelf achteraan. Legde hem breed op Jeffrey Molloek. En de keeper kon het echt ten nauwe nood met één handje redden. Dus dat was eigenlijk had dat de 2-0 moeten zijn. Maar dat is zomaar op het konto van de keeper schrijven dat het een geweldige redding was. Dus 1-0. We gaan zo de rust in. Dan gaan we wat drinken, denk ik. Ik kan natuurlijk niet naar die mensen in gulpen kijken, want die drinken de hele dag door. Maar ik moet gewoon in de rust drinken, want ik doe verslag voor AFM. Dus ik heb niet alle tijd om te gaan zitten drinken. Maar bij deze, het is 1-0, we gaan zo rusten. En dan we nodigen de vergoeding op zich.
0: Kijk, en keren we terug in de tweede helft bij die wedstrijd. Dan gaan we nu naar RWB Woudegum, Jur Vroma.
3: Ja, dan gaan we ondertussen de muziek aanstaan. En de stand 1-0 en iedereen op weg naar de thee. Tot zover hier de gaat en terug naar de studio.
0: Kijk, daar is inmiddels het einde van de eerste helft. En keren wij terug naar Wilhelmina 26 GDC. Henk Treffers.
4: Even een vraag. Wat is de stand bij Woudegum?
0: Bij Woudegum is de stand 0-1.
4: Oké. Nou, hier staat het 2-0 en dan was het bijna 3-0 geweest. Want we kregen juist een strafschop te nemen doordat Koen van der Maanden onderuit werd gehaald. Tim de Laat ging achter de bal staan. Leek hem lekker binnen te schieten, maar dat was net aan de verkeerde kant van de paal. Terwijl op dit moment GDC haast de aansluitingstreffer maakt. Dus het staat hier nog 2-0. We zitten inmiddels in blessuretijd, maar we hebben ook een waterpauze gehad. Een drinkpauze. Dus het ziet eruit dat we met 2-0 gaan rusten. Echter had het eigenlijk 3-0 moeten staan. 2-0 voor Wilhelmina 26.
0: Ja, dat betekent bij deze stand inderdaad dat Woudegum veilig is in GDC, dus na competitie moet gaan spelen. Maar goed, er is nog één helft te gaan en gaan dat zeker blijven volgen. En wij keren dan terug naar de wedstrijd Kozakker Boys Quick Boys. Dick Dame.
5: Ja, inmiddels 14 minuten op de klok en we hebben nog geen kansen gezien voor de... Ja, als Quick Boys kampioen wil worden, zullen ze dus wat meer aanvallend wat meer moeten creëren. Het is Kozakker Boys dat in ieder geval een mogelijkheid heeft gehad om de wedstrijd open te gooien. Er komt op dit moment een hoekschop voor Kozakker Boys, of een ingooi. Het wordt een ingooi voor de Werkendammers. Bal aan de linkerkant van het veld. Er wordt, even kijken, Kwerenstout in balbezit. Kwerenstout speelt de bal terug op Tom Soeters. En die gaat waarschijnlijk Jesse Giebels de aanval op laten zetten. Komt Kozakker Boys over de rechterkant. Ja, Quick Boys weer in de verdedigende stelling om toch het gevaar te bezweren van de thuisclub. Ja, het is niet een appeltje-eitje voor Quick Boys vanmiddag. Dat misschien wel gedacht zou worden om die wedstrijd Quick Boys te laten winnen. Maar voorlopig heeft het er geen schijn van dat Kozakker Boys de punten zomaar cadeau wil doen aan de mensen uit Katwijk. Voorlopig dus 15 minuten op de klok. En 0-0, nog steeds de stand hier op Sportpark De Zwaaier.
0: Ja, en dat is zover wij weten ook de stand bij de Treffers HSV Hoek. Dus in die zin staat er nog van alles en nog wat op het spel bij de tweede divisie om het kampioenschap. Dus, maar goed, wij volgen natuurlijk heel geïnteresseerd die wedstrijd. Kozakker Boys, Quick Boys. En blijven dat inderdaad in de gaten houden wat daar allemaal gebeurt. En als het goed is, gaan wij nu naar het begin van de tweede helft van de wedstrijd BVCB Ankerk. Fred Koek.
6: Ja, bijna een minuut of 9 gespeeld in de tweede helft. En de stand is nog steeds 0-1. En Almkerk kreeg net een mooie kans op 0-2. Maar Jelle Saloef schoot de bal voorlangs. En het ziet er een beetje naar uit dat BVCB het opgeeft. Het is een beetje... ik heb het idee dat ze met heel veel wissels spelen. En Almkerk moet daar nu eigenlijk gebruik van maken. Nu ook komt Jelle Koek over de linkerkant op. En BVCB verdedigt helemaal niet terug. En dan komt er een zwakke voorzet. Die wordt ook zwak verdedigd door het BVCB. Er moet hard voor gewerkt worden om die bal... die komt dus bij Almkerk in te zitten. Er wordt ingehoord door Fuleman. Daarna bij Robin de Man in de 16 meter. Ja, die neemt de bal gewoon niet goed aan. En de tegenstander kan ertussen komen. En dat wordt een achterbal. En geloof ik nog een klein ongelukje bij Robin. Die op zijn pols geraakt wordt. Die al ingetaped is. We zien ook wat wissels. Robin Dames hier aan het warm lopen. En het is warm. Dat zal op de andere velden ook wel zo zijn. En dat treft BVCB erger dan Almkerk, zoals het er nu uitziet tenminste. We nemen het maar even mee. Uitrap de doeltrap van de keeper van BVCB. Die op de helft van Almkerk brengen. En dan wordt daar verdedigd door Renke de Beste samen met Jelle Staalhoef. Komt Almkerk weer verder. En een bal doorgekomen door Jelle naar Suleman Bar. Die komt over de rechterkant op de helft van BVCB. Die bal zitten. En die is ook een ploeggenoot. Probeert zijn tegenstander uit te spelen, maar dat lukt niet. En toen schiet de bal naar uit. En dus komt er weer een inloop voor Almkerk. Suleman laat die bal over aan Koneetje Verhofsmalen. Halverwege de helft. Die gooit de bal naar Robin de Man. Maar die scheelt daar. Dan kan niet goed naar. Die kan niet meer wel opraten. Ik probeer Almkerk de tweede goal te maken. Als ze dat doen, dan ziet het er goed uit natuurlijk. Ze spannen nu zijn. Maar zover zijn we voorlopig nog niet. Nu is wel weer Almkerk aan de bal met Ruben Verbon. Die kan gewoon Remkeetje de Beste aanspelen. En Steven Molenschot loopt nog 20 meter buiten spel. Ja, jongens, kom Steven, doe eens gewoon mee, zou ik zeggen. Hij heeft heel veel balverlies. Mag heel vrij spelen. Maar doet er wel wat mee. Kom aan. Almkerk weer met Jelle. Nou, dan komt de tank die komt op. Die moet gevolgd worden door een... Door hun rechtsbuiten, dan komt de bal voor de goal, wordt verdedigd. Nou, zo gaat het heen en weer. BVCB Almkerk 0-1 is de tussenstand.
0: Ja, en als we dan even naar de ruststanden gaan in de andere wedstrijden die wij volgen. Niveau Sparta GSC 14 2-0, RWB Woudeghem dus 0-1. Waarschijnlijk is het daar ook op dit moment rust bij Meerkerk Sleewijk. Er zou de ruststand 0-1 zijn. Bij Wilhelmina 26 GDC is de ruststand dan 2-0. De standen op dit moment dus. En er wordt dus nog gespeeld bij Kozakker Boys Quick Boys. Van die wedstrijd is half 4 gestart. Daar is de tussenstand dus nog 0-0. Ik zie inderdaad nu ook de bevestiging dat het bij... Meerkerk Sleewijk inderdaad rustisch en de 0-1 is bereikt. Ja, en dan is het dus ook interessant voor met name de volgers van Quick Boys. Maar goed, dat gebeurt allemaal bij De Zwaaier. Wat het dan is bij de Treffers HSV Hoek. Ja, daar is nog niet gescoord en er is het ook 0-0 op dit moment. Het blijft dus ongekend spannend op veel plekken nog. Almkerk dus nog in de race voor de periodetitel. En Woudeghem en GDC strijden gezamenlijk dus nog om die plek in de nacompetitie of lijfsbehoud in de competitie. Vooralsnog met deze standen zal Woudeghem dus lijfsbehoud tonen en moet GDC zich gaan opmaken voor de na-competitie. We gaan het meemaken in het derde uur van dit programma AFM Weekend Sports, waar we bij je terug zijn met wederom weer heel veel live voetbal. En voor dit uur gaan we eruit met Sia en Jeep Trails samen met een boze rapper, zoals ik dat dan altijd zeg, Jean-Paul.

0: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Woonidee, woonidee.
3: Ga idee opdoen bij Woonidee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: Woonidee, dat is mijn idee.
2: Woonidee in Veen.
1: Aan de Begijnhof.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Onder andere een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt de Oude Rijn en de afrit Everdingen is de vertraging een half uur door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Horen en knooppunt Benelux 20 minuten vertraging. Het is daar extra druk vanwege werkzaamheden op de A16. Daar staat ook file op de A16 zelf. Van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk een kwartier op onthoud. Bij Amsterdam ook problemen aan de westkant van de stad. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10 een half uur vertraging. Komt er een auto met pech op de A10 West bij knooppunt Koenplein. Daar is het oponthoud ook 10 minuten. En door een ongeluk op de A12 Arnhem-Duitse grens bij Zevenaar ook 20 minuten oponthoud. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies, neem contact op met geld-en-gezin-altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. MyVisTech, de beste stack voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
6: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
9: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
10: Met nu
9: AFM Weekend.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 6. Het sportprogramma voor het land van Heusden en Altena. Dit is AFM Weekend Sport. Met Kevin Joosten.
1: Ja, aanbeland in het derde uur van dit programma AFM Weekend Sport voor zaterdag 23 mei. De afsluiting van de voetbalcompetitie. Met in volop strijd nog op de velden. In totaal 6 wedstrijden die we live volgen. En ook nog een strijd om het kampioenschap in de tweede divisie. Wij keren terug naar de wedstrijd Kozakken Boys Quick Boys. Dick Dame.
2: Ja, ik weet niet of dat ik in de uitzending ben, maar door het overdovende lawaai is het bijna niet hoorbaar dat de telefoon gaat of dat ik gebeld word. Maar het is Quick Boys dat op dit moment een strafschop neemt, of een hoekschop. Die bal wordt uitverdedigd door Jesse Giebels, maar Quick Boys blijft in balbezit. Halverwege de speelhelft van Kozakken Boys. Maar Kozakken Boys heeft alweer balbezit tegen de voorwaartse van Quick Boys. Nu is het weer een stout. Daar komt, daar gaat Dian de Sluis. Als hij goed kijkt, dan... daar komt daar redding. Een redding van de doelman Jansen van Quick Boys. Er wordt weer een bal die wordt van andere richting veranderd door de verdedigers van Quick Boys. En Kozakken Boys krijgt een hoekschop. Ja, dat was een uitermate geslaagde poging van Dian de Sluis. Maar die bal die werd te nauwe nood gekeerd door Lars Jansen, de doelman van Quick Boys. Vorig seizoen nog uitkomend voor Noordwijk. Toen kreeg hij op de zwaaier 4 treffers om zijn oren. Ja, hij zal niet met plezier naar de zwaaier afgereisd hier vanmiddag. Maar goed, het was een uitstekende redding van de doelman. Voorlopig dus 0-0. Dus het, even kijken, dan komt die bal weer voor. Daar is het Jordi Thomassen. Die bal die komt weer voor. Via Jordi Thomassen. Nee, die bal die wordt weer tegen. Hier komt er weer die bal via de rechterkant. Via Gradame. Gradame die speelt. Oh, wat een kans voor Kozakken Boys weer. Kozakken Boys blijft in balbezit. Via de linkerkant. Via de linkerkant komt die bal weer. Komt die bal ook voor? Nee, die wordt dan onderschept door de verdedigers van Quick Boys. Die de bal een harde trap geven naar voren om onder de druk van Kozakken Boys uit te komen. Voorlopig hier 35 minuten op de klok. We hebben wel een drinkpauze inmiddels gehad. Maar het zal ongetwijfeld nog een minuutje of 10 zijn om hier die wedstrijd naar het rustsignaal te leiden. Maar Kozakken Boys, dat verdedigt met hand in hand. In ieder geval doet ze sportieve plicht meer als dat. En het blijft voorlopig 0-0 hier op Sportpark De Zwaaier na 36 minuten spelen.
1: Ja, we zien dat bij de treffershoek ook nog steeds 0-0 is. Dus ook daar blijft het spannend rondom het kampioenschap. En dan keren wij terug naar de wedstrijd PVCB Almkerk. Fred Koek.
3: Ik heb het hier te spelen en Almkerk leidt nog steeds 2-0. Maar het tempo minder naarmate de wedstrijd vordert. Het is net alsof allebei de ploegen echt met pap in de benen spelen op dit moment. En er gebeurt dus ook niet zoveel. Nu doen we een aanval van Almkerk ook. Eén keer naar rechts, ver mee. Snel goed. Nou, voor de goal. En de keeper redt. Een goede actie weer naar over links. En de man is goed. Maar En nu krijgen we een situatie dat Jenner de bal voorspeelt. En die wordt aangenomen door Steven Molenschot. En die krijgt de bal in zijn gezicht. Die neemt hem aan met zijn schoen en die schiet zichzelf in het gezicht. Zo gaat het een beetje de laatste tijd. Het is een beetje hilarisch om te zien, natuurlijk dit. Maar hier had Almkerk wel deze keer de goede kans. Almkerk zou eigenlijk een doeltje nodig hebben. Want de periode titel staat echt op het spel. Daar is Almkerk het spel legt nu stil met een... Met een blessurebehandeling voor Steven is toch erger dan ik dacht. Misschien dat het iets met lenzen is of zo, denk ik. Dat hij zijn lens kwijt is. Het is nog een kwartiertje hier. Het is nog steeds 0-1 en Almkerk moet gewoon een goaltje maken. Als er wat gebeurt, laat ik me zeker weer horen.
1: Ja, blijft dus spannend daarbij bij VCB. Almkerk, wedstrijd dus om periodetitel dus voor Almkerk. En we blijven dat zeker volgen dus in dit programma van Weekend Sport. En keren we terug naar de tweede helft van de wedstrijd. Niveau Sparta GSC 14. Servaas Vroeks.
4: Ja, en elke keer als jullie terugkomen kan ik weer een doelpuntje melden. Het is 3-0 geworden voor Niveau Sparta. Het was een prachtige aanval over 3 schijven. Mooi afgerond in de linker benedenhoek. En hier de stand dus Niveau Sparta en GSC. De stand van 3-0.
1: En dan keren we ook terug naar de tweede helft van de wedstrijd. Meerkerk-Sleewijk. Danny Biemans.
5: Waar het inmiddels 1-2 staat in het voordeel van Sleewijk. Ja, dat heb je, als je uitspeelt, dan is het...

0: de overlevering hier stond Mathieu van de VV niet goed opgesteld. Maar die jongen die kopte hem prima binnen. Dus dat was de 1-2. Ja, dat is eigenlijk de stand tot dusver. Twee wissels zijn zich aan het warm lopen. Mikkel Koek en Sam van der Schaaf. En ik denk dat dat er straks wel in gaat komen. Want als wij gewoon blijven voetballen zoals wij kunnen voetballen, dan loopt het hier wel uit op een wat grotere score. Maar laten we eerst die 1-2 maar over de streep trekken. En dan zien we daarna wel wat we gaan doen. Ik moet wel bekennen dat ik in de rust, en dat doe ik eigenlijk nooit, een biertje op heb. En dat, ja, dat was omdat het ook voor mij heel warm was. En het laatste wedstrijd van het seizoen, nou, vul alle superlatieven, of tenminste geen superlatieven, maar vul alles maar in. Het is een biertje, ik doe dat nooit, maar omdat het de laatste wedstrijd is, heb ik dat Thomas stiekem gedaan met de voorzitter van mijn kerk. En hij smaakte prima, dus ik ga er daar nog een nemen. 1-2, 53 minuten gespeeld.
1: Ja, en wij keren dan terug naar RWB tegen Woudegum, Jur Vroma.
2: Ja, waar we ondertussen in de tweede helft een minuutje of 12, 13 gespeeld hebben. De stand is ondertussen 2-1 geworden. Het was in de vierde minuut naar rust dat Boris de Grijver opnieuw alleen door kon gaan. En de keeper wist te verschalken. En in de 12e minuut was het RWB die met een aanval vanaf de rechterkant de bal hoog voor de goal plaatste. En Kogels de man was die hem binnen kon kloppen. Zo hier de stand dus 2-1. Terug naar de studio.
1: 1-2 dus, want het is RWB Woudegum. Maar goed, even voor de duidelijkheid, 1-2 dus bij RWB Woudegum. En wij keren dan terug naar Wilhelmina 26 GDC. Henk Treffers.
3: Ja, hier zitten we 7 minuten in de tweede helft. De stand is nog steeds 2-0 in het voordeel van Wilhelmina 26. Dus wat ook de ruststand was. De trainer heeft in de tweede helft een tweetal verse krachten ingebracht bij Wilhelmina. En dat is onder andere Cas Kruip die het veld is gekomen. In plaats van Rick van Enkhuizen, de centrale verdediger. En op het middenveld is Tim de Laat onder de douche achtergebleven. En daarvoor in de plaats van Sjoerd de Feiter het veld ingekomen. Kortom, we hebben weer twee frisse krachten erbij. En ja, in de eerste pakken we 7, 8 minuten dat we nu bezig zijn. Was er één hachelijk moment voor het doel van Wilhelmina. Waarbij iedereen de bal miste. Dus gelukkig ook die VGDC. Waardoor het nog steeds 2-0 staat in het voordeel van de Geel-Zwarte.
4: Dit is tot 6 uur AFM Weekend Sport.

0: Mars, I Just Might, hoorde je hier op je radio. Dit is Radio AFM waar je naar luistert. Het programma AFM Weekend Sport. Waar ik vermoed... Ik wil net zeggen, ik probeer Dick Damer te bereiken, maar hij zei me net al dat het enorm druk en onrustig is op Sportpark de Zwaaier. Dus ja, we zijn zeer benieuwd hoe het ervoor staat bij de wedstrijd Kozakken Boys tegen Quick Boys. Keren zo meteen daar wel even bij terug. Wat wel een beetje negatief is voor Quick Boys in ieder geval. In dit geval is dat bij de treffers tegen HSV Hoek er ook gescoord is. De treffers staan met 1-0 voor. En dat betekent bij deze stand dus dat de treffers dus kampioen zouden worden. Dus het blijft daar ook heel spannend om om dat kampioenschap. Keren zo meteen wel even terug. Dus inderdaad bij Kozakken Boys, Quick Boys. Maar gaan nu naar Bevissen bij Amkerk. Frit Koek.
1: Zeker mooi. Even kijken, welke minuut zitten we? We zijn om 3:30 begonnen. Nou, nog een minuutje of 10 is het al spelen, denk ik. Je kan het score wat namelijk niet zien, zeg maar. Dus het is 0-1 en ze vallen nu om als... Er leggen er een paar met kramp op het veld, onder andere hier naartoe. En we zitten in de 33e minuut, 83e minuut, bij de wieker. Dus het is nog wel even, maar het weer en het veld eisen slachtoffers en... Zowel bij Almkerk als ook die al vier is gedaan. Ik wist dat die dan van Dijk maakt zich klaar. Die zal onherroepelijk komen weer naar. Die nog op het veld met de beentjes omhoog ligt. En een krampaanval die erin schiet. Ja, dan wordt het moeilijk. Nou, het spel ligt gewoon weer stil. Dus ik kan eigenlijk niks anders vertellen dan dat de sporen nog gewoon goed zijn. En dat Almkerk als het allemaal zo blijft. Gewoon de derde periode titel in beslag neemt. Nou, dat is een geweldig iets, maar we zijn nog niet bij het einde. Dus daar kunnen we nog niks over zeggen. Er gebeurt hier niks. Gaan we terug naar de studio.
0: Ja, keren we zo meteen nog wel even terug bij Fred Koek. En gaan we nu naar Kozakken Boys, Quick Boys.
2: 4.
0: Ah, nee, dat lukt hem nog steeds niet. Ik krijg meteen een voicemail bij Dick. Ja, het is heel druk, heel onrustig op Sportpark De Zwaaier. Dus we komen zo meteen zeker even nog terug bij die wedstrijd. Ik zie dat het nog een paar minuutjes speeltijd is in de extra tijd. 5 minuten verlenging erbij gekomen in de extra tijd van deze eerste helft. Met nog steeds een stand van 0-0. Dus bij Kozakken Boys, Quick Boys. Zo meteen keren we terug bij die wedstrijd in de programma. AFM bij Weekendsport. De apotheose van het amateurvoetbal vanmiddag. Dus de laatste speelronde uit de competitie. Met hele warme omstandigheden. Drinkpauzes die overal op het veld plaatsvinden. En daarmee is het ook een beetje onvoorspelbaar hoe ver alle wedstrijden inmiddels zijn gevorderd. Maar goed, is nog volop strijd overal. We keren zometeen dus even terug bij Kozakken Boys, Quick Boys. Je zit net te kijken. De tussenstand is inderdaad nog steeds 0-0 met nog een minuutje of 2-3 te spelen. En gaan we nu eerst in ieder geval naar de wedstrijd Meerkerk-Sleewijk. Danny Biemans.
3: Ja. Ingebracht door Angelo Ernst, Ander van Andel en Finn Pruijsen zijn eruit gehaald. Dat kun je wel luxe posities noemen, want als je die twee eruit haalt, dan maak je niet zo heel veel zorgen meer over de einduitslag. Daarvoor is Sam van der Schaaf en Mikkel Koek ingevallen. Daarvoor zijn Mikkel en Sam van der Schaaf ingevallen. Dat betekent dat Rick Rekers naar de linkerkant gaat. En dan loopt hij weer achter zijn maatje of voor zijn maatje Sven de Man. En dat is wel een mooi gezicht altijd. Hoor. Die twee die hebben in de jeugd samengevoetbald. Die vinden elkaar blindelings. En dan snijden we ook, als het goed is, regelmatig door de verdediging aan de rechterkant van Meerkerk. Dus twee wissels. Ja, die Braat is nu ook aan het warm lopen. Alhoewel we daar een beetje zuinig mee moeten zijn. Want die moet dinsdag aanstaande met de tweede mee voor de nacompetitie tegen BLC. Dus daar moeten we maar een beetje zuinig voor zijn. Maar uiteindelijk veranderen het spelbeeld niet heel veel. Het is veel kleine overtredingjes worden er gemaakt. Ik hoorde van de voorzitter dat het zo'n beetje tweede helftal is wat er nu bij Meerkerk in het veld staat. Omdat ook zij volgende week zaterdag voor de nacompetitie moeten spelen. En nog steeds die 1-2 voorsprong aan Sleewijkse kant. En het zou ook zomaar kunnen dat Meerkerk dadelijk de gelijkmaker maakt. Want dat is wel een beetje de wedstrijd. En daarna. Sleewijk kan zomaar met 2-3 keer scoren. Maar Meerkerk kan ook zomaar gelijk maken. En De vermoeidheid zal gaan spelen, want als het jongens van de tweede helft al zijn, dan zijn ze denk ik niet helemaal gewend aan het tempo van deze wedstrijd. En dan zou Sleeuwen van moeten profiteren. Maar dat is een grote kans aan de kant van de Meerkerk. En die wordt door Leila Pierhagen keurig naastgekopt. Maar daarom moet je attent blijven, wil je tenminste deze wedstrijd winnen. Want uit alles spreekt nu dat Sleeuwen het wel welletjes vindt. Maar we zullen het zien. Misschien met de twee verse krachten erbij dat ze nog wat kunnen uitspelen, rijken. Hoekschop. Wat er gebeuren? Die bal gaat weg. Op voor de voeten van een Meerkerk speler in de handen van Mathieu Vivé. 1-2, 64 minuten gespeeld.
0: Ja, en wij keren terug naar niveau Sparta GRC 14. Servaas Fuchs.
2: Ja, we zijn er weer. Ik zat even op het toilet. Dat kan nog gebeuren. Maar ik moet in ieder geval zeggen, als jullie bij mij komen, is er weer gescoord. Hier tegen niveau Sparta aan GRC 14. Ik stand van 4-0. Er wordt veel gewisseld, maar er kan er niks meer kwaad natuurlijk. En ik moet zeggen, terecht dat iedereen ook nog zijn positie gaat spelen hier. Dus nog één keer die stand. Nieuwe Sparta, GRC, een stand van 4-0.
0: Ja, wij keren terug naar het einde van de eerste helft van Coach Wakkerboys Quick Boys. Dick Dame.
4: Ja, inmiddels heeft arbiter Pieter van Velen gefloten voor het rustsignaal. En in de tweede minuut van de blessuretijd is het Quick Boys gelukt om twee keer te scoren hier op Sportpark De Zwaaier. Nou, onnodige bal die van doelman Ramon ten Hoven niet goed verwerkte. En de bal viel voor de voeten van Levi van Duin en die knalde de 0-1 binnen. En nog geen 15, 20 seconden later lag de 0-2 al op achter ten Hoven. En was het via de rechterkant Quick Boys dat opnieuw profiteerde van de aanvallende impulsen van Kozakken Boys. Voorlopig dus 0-2 voor Quick Boys. En dat zou betekenen het kampioenschap voor de Katwijkers. Maar ja, er is nog 45 minuten te spelen. Ook Hoek die maakt net gelijk tegen de treffers. Dus dat, ik denk dat de heren van de KNVB op tijd zijn en bij de juiste wedstrijd vanmiddag. Goed, we sluiten af. We gaan rusten met een 0-2 voorsprong voor Quick Boys.
0: Keren zo meteen in de tweede helft terug bij Coach Wakkerboys Quick Boys. En gaan nu naar de wedstrijd RWB Woudegum. Jur Vroma.
5: Waar we ondertussen de 3-2 hier op het scorebord hebben. Het was in een minuutje geleden dat de nummer 6 vanaf de rechterzijkant door kon gaan. En nummer 7, Jonne, die kon de 3-2 scoren. Ja, we zagen daarvoor dat de ingevallen keeper, Aljan Dekker, zijn doel uitkwam tot net buiten de 16 meter. En daarvoor de rode kaart kreeg voor gehouden. Wouters heeft dus met 10 man en het is Tim Saman die een zwart shirt heeft aangetrokken. Tegen de goal nu gaat verdedigen. We spelen dus met 10 man. We hebben 3 uitvallers. En we staan nu met 3-2 achter. En we proberen van alles nog gewoon om met 10 man iets te bereiken. Maar dat zal heel, heel, heel moeilijk worden. Dus we zijn afhankelijk van wat Wilhelmina doet tegen GDC. Om te bepalen hoe de einduitslag gaat worden. Tot zover hier.
0: Ja. En wij gaan dan eens kijken inderdaad wat daar bij Wilhelmina 26 GDC gebeurt. We gaan terug naar Henk Treffers.
6: Ja, hier is de spanning in de wedstrijd weer enigszins terug. Want GDC heeft minuutjes 10 terug de 2-1 gemaakt. En ruikt daarna bloed om het zo even uit te drukken. Ook op dit moment zijn ze ook weer in de aanval. Er wordt het corner verwerkt door een verdediger van Wilhelmina 26. En we kunnen de hoekschop even meenemen. Wilhelmina speelt tweedeels slordig. We laten niet het spel zien wat we in de eerste helft lieten zien, waarbij we de bovenliggende partij waren ten opzichte van de gasten uit Genderen. En dat kon ons nog wel eens de das om gaan doen. Want op dit moment is het voor ons namelijk ook nog zo dat RFC achter staat tegen Streefkerk. En wat in zou houden als wij het potje winnend afsluiten hier vandaag, dan gaan we over RFC heen en hoeven we komende zaterdag niet uit naar Zeeuw-Vlaanderen. Dus dat is ook een welkome, terwijl op dit moment een speler van Wilhelmina geveld ligt die de bal in zijn gezicht krijgt. Supporters van GDC zijn er niet mee eens dat de scheidsrechter even voor een rustmomentje fluit. En Samuel Hartges die gaat het veld inkomen. Samuel was een van de spelers die op scherp stond. En die, die nu dus 25 minuten te spelen krijgt. En met daarbij de afspraak dat hij geen kaartje gaat pakken. Dus kijken of dat hij zich daaraan kan houden. Voorlopig staat het hier dus nog 2-1 in het voordeel van Wilhelmina 26. Maar kan het qua speelbeeld alle kanten uiteindelijk.
0: Blijft ook daar spannend. Keren zo meteen terug. Gaan we nu naar het einde van zo'n beetje van de wedstrijd BVC bij Almkerk. Fred Koek.
7: Nou, zo gebeurt er de hele tijd niks. En zo is het in 5 minuten, jongens. BVC komt gewoon op 1-1. Dat is een ongelooflijk slap verdediger van Almkerk. En een dag daarna dat is gespeeld. Tussentijd is Milan van Dijk in het veld gekomen van Jenner Koek. En die maakt een minuut later gewoon de 1-2. En met een prima aanval. En dus staat Almkerk weer helemaal zoals het hoort. En zijn de laatste minuten zijn extreem spannend. Die moeten volgehouden worden. En Almkerk die blijft nu. We moeten met balbezit spelen. Goed, jongens. Nou, Van Wijk is ingevallen. Die speelt de bal prima rond naar Steven Molenschot. Nou, hou de bal in je balbezit, jongens. Kom op. Sterk zijn. Hartje aanspelen en scoren uit. Oh, jongen, dit is een rolletje. Die moeten erin. En dan is het gespeeld. Almkerk weigert gewoon de trekker over te halen. Dat is gewoon zonde. En nu is het BCB weer. En daar zit Suleiman heel goed tussen. En dan komt Almkerk weer. 2-3. Met de 16. Nou, dan komen er 2 van Almkerk bij. Speel het gewoon uit. Oh, en nu is Milan de schemiel. Het is echt ongelooflijk. Het is heel spannend hier. En het is nog wel even, want er is een drinkers pauze geweest. Dus Almkerk staat met 1-2 voor. We gaan even terug naar de studio. Mocht het veranderen, hoor je het nog.
0: Hier zo meteen terug. Blijft daar dus ook ongekend spannend dus bij BVC bij Almkerk. Strijd om de periodetitel dus. Waar Almkerk dus nog aan meedoet met deze stand. En de stand op de andere velden moet dat volgens mij goed gaan komen. Maar goed, we horen straks nog even van Fred Koek. In dit

0: geworden hier op je radio. Het is 6:05 geworden in het programma AFM Weekend Sport. Wij keren nog terug naar Beversen bij Almkerk. Fred Koek. Nee, we hoopten dat we Fred zouden te pakken kunnen krijgen. Want als we dan even kijken naar de wedstrijd IFC-NSVV. De wedstrijd waar het voor van belang is voor Almkerk. Dan zien we dat NSVV heeft gewonnen van IFC. Het is 1-2 al daar geworden. En dat betekent dat als Almkerk nu wint, volgens mij de periode zou moeten kunnen pakken. Dus er staat nog wel wat op het spel al daar. Ik zie dat het inderdaad niet lukt om Fred nog te pakken te krijgen. Dus we gaan wel even horen hoe dat verder gaat verlopen bij die wedstrijd nog. Beversen bij Almkerk kan ieder moment ook afgelopen zijn. Tussenstand dus 1-2. Horen straks wel verder hoe dat is afgelopen gaan. Uiteraard rond 4:15, zoals je van ons gewend bent. Even alle einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag voor je op een rij zetten. En dan zeker ook even kijken naar die periodestitels tussen in de eerste klasse. Want daar strijdt Almkerk op die moment voor. En wij keren dan nu terug naar de wedstrijd Nivo Sparta GSC 14. Servaas Vroeks.
1: Nou, we komen weer bij elkaar en het is weer een doelpunt gevallen. Het is op het moment 5-0 voor Nivo Sparta tegen de club uit Giessen-Rijswijk, de GRC. Ik moet zeggen, het is makkelijk nu voor Nivo Sparta de bal een beetje rondtikken en dan af en toe nog een keer uithalen. Hier de stand tussen Nivo Sparta en GRC 14, een stand van 5-0.
0: En dan gaan wij terug naar Meerkerk-Sleewijk. Danny Biemans.
2: 2-3 in het voordeel van Sleewijk. Dus er is al wel wat gebeurd. Een doelpunt. Ik heb jullie verlaten met de 1-2 voorsprong van Sleewijk. Ja, het is nu 2-3. Dus cijfermatig is daar niet zo heel veel aan veranderd. Dus waren het niet dat er nog twee goals gemaakt zijn. Een doelpunt uit de vrije trap voor Meerkerk. Die werd prima door, tenminste een schot op de goal, werd prima gekeerd door Mathieu Vivien. En in de rebound liepen er twee spelers van Meerkerk die goal binnen. Ja, slordig, niet attent genoeg verdedigd. Nou, de goal aan Sleewijkse zijde, de 2-3, was eigenlijk een vergelijkbare situatie. En dat wordt nou geamplificeerd. Ze hadden waarschijnlijk één het veld uitgaan die gestopt is. Of gaat stoppen. Want het hele publiek hier geeft hem een staande ovatie. Maar dit geheel te zijn, ik weet niet wie het is. Misschien als jullie interesse hebben, ga ik dat naam wel even opzoeken. Ja, nummer 5. Maar die verlaat het veld. Maar het is een identieke situatie. Hoekschop Sleewijk werd slecht verwerkt door de keeper. En Tom Drost kon hem binnenlopen. Zijn tweede doelpunt dit seizoen. Dat is ook wel uniek. Maar dat betekent dus de 2-3 voor Sleewijk. En de wissels doen het goed aan Sleewijkse zijde. Brengen net even wat meer pit en power. Dus ik verwacht eigenlijk nog wel een paar goaltjes aan Sleewijkse zijde. En dat moeten we maar gaan bekijken. En nu zie ik volgens mij, want het is aan de andere kant van het veld, een speler van Sleewijk zitten. Volgens mij is het Danilo Cross die daar zit. En die wordt geholpen door Ezra van der Werf. Maar ik denk dat ik mijn schoenen moet gaan aandoen, want we hebben geen wissels meer op de bank. We hebben al gewisseld. Ja, Steven Lanka zit er, maar dat is een keeper. Die zie ik niet zomaar dat veld inkomen. Of Sleewijk moet door met 10 mensen, maar dat zal wel niet het geval zijn. Nou, desalniettemin, 2-3 Sleewijk, 76 minuten gespeeld.
0: Ja, en wij keren dan terug naar de wedstrijd RWB Woudegum. Jur Vroma.
3: Ja, waar we ondertussen de 4-2 op het bord hebben staan. Het was inderdaad een vrije trap. Die werd snoeihard gewoon binnengewerkt. En Tim Samer gaf geen schijvenkans. En daarom was het nog een keer Boris de Krijver die weer wist te scoren. Maar dat was in buitenspelpositie en werd afgekeurd. Zo dus hier nog steeds een stand van 4-2. We zijn nieuwsgierig wat VDC ervan maakt. Wij willen niet aan.
0: Ja, dan ga je dat nu horen, Jur. Want aan de telefoon Henk Treffers bij de wedstrijd Wilhelmina 26 GDC.
4: Ja, en ik zie hier dat Toby Tan momenteel van het veld af wordt gedragen, zeg maar. Die kwam ongelukkig in aanvaring met een van de GDC'ers en wordt gewisseld. Daardoor komt de tweede speler die op scherp staat, Daan Molenaar, die komt het veld in. En die mag het laatste kwartier proberen om GDC van verder scoren af te houden. Want het staat hier 2-2 inmiddels. Het was een een hoekschop die niet goed werd ingesteld door onze goalie. En daarna bleef de bal eigenlijk een soort van liggen. En uiteindelijk was het de speler van GDC die de bal over de doellijn wist te werken. Dus dat betekent een 2-2 tussenstand. En de GDC dat er volle bak voor gaat. Die in de eerste helft eigenlijk niks in te brengen had. Maar in de tweede helft zijn de bakers verhangen. En is het GDC dat de meeste aanspraak maakt op doelpunten tot nu toe. We hebben officieel nog een 14 minuten te spelen. Komt ongetwijfeld een minuutje 4-5 bij door de drinkpauze en een aantal wissels die hebben plaatsgevonden. En de standen zie je dus in Wijk en Aalburg op dit moment 2-2.
0: Ja, het blijft dus spannend is in de strijd om de na-competitie in de derde klasse. Dus Wilhelmina 26, GDC is de wedstrijd die zojuist hoorde. En RWB Woudegem, ja, daar wordt er dus gekeken naar wat er gebeurt op het veld bij Wilhelmina 26. GDC moet minimaal nog een doelpunt scoren, willen ze over Woudegem heen kunnen komen. Dus de vraag is of dat gaat gebeuren, want Wilhelmina 26 is er ook veel aan gelegen om vandaag te winnen. Dus die strijd blijven we uiteraard volgen. Ja, in de eerste klasse C is de wedstrijd BVC bij Almkerk gespeeld. De eindstand is 1-2 geworden. En ja, dan is het interessant natuurlijk om te zien wat het bij IFC en SVV is geworden. Daar is de eindstand ook 1-2. We zien dat ook Spijkenissen nog heeft verloren. En dat betekent dus dat Almkerk de derde periodetitel heeft gepakt. En dus zich kan ook gaan opmaken voor de na-competitie. Toch nog gelukt. Ondanks het verlies van vorige week. Deze periodetitel te pakken en daarmee zich dus op te gaan maken voor de na-competitie. Blijven dat uiteraard vanaf volgende week ook volgen. Uitgebreid volgen dit programma AFM Weekend Sport, de na-competitie. Dus en straks om 4:15 alle einduitslagen voor je op een rij. En dan gaan we zeker ook even duiden hoe dat er allemaal voor

0: Love Generation hoorde je hier op Radio AFM. 10:50 is geworden en wij terugkeren naar de tweede helft van de wedstrijd. Kozakker Boys, Quick Boys, Dick Dame.
1: Ja, inmiddels 6 minuten op de klok hier en stand nog steeds onveranderd 0-2. En ik denk dat het voor het algehele, voor de vereniging Kozakker Boys ook een hele gunstige stand is. Want ja, je weet maar niet als Quick Boys per ongeluk tegen een teleurstelling aan zou lopen hier op de zwaaier. Zou het wel eens rumoerig kunnen worden. En wie weet wat vernielingen. Maar voorlopig is alles in kannen en kruiken. En loopt de wedstrijd voortreffelijk. Met in ieder geval dat er geen vernielingen plaatsvinden. Ja, alles is tot in de zorgvuldigheid geregeld. Maar het kan zomaar verkeren bij een minste geringste. Dat de zaak explodeert. Ja, 2750 toeschouwers van Quick Boys. Ja, het is niet zomaar iets. Quick Boys momenteel weer weg op de helft van Kozakker Boys. Via de rechterkant. En dan komt die bal. En dat zou een hele grote kans moeten worden. Maar doelman Ramon ten Hove brengt de redding voor de Werkendammers. Om de schade beperkt te houden tot 0-2. Ja, en gezien de tussenstand bij de treffers tegen Hoek 1-1 is het voor Quick Boys natuurlijk zaak om die 0-2 over de streep te trekken. Komt weer een kans voor Quick Boys. Maar die bal die gaat over de achterlijn van Kozakker Boys. En het levert een doeltrap op voor Ramon ten Hove. Ja, Kozakker Boys dus, het verdedigt wel de kleuren van de club. En ja, het is natuurlijk al veilig gespeeld. Het is een prestigezaak. Maar goed, ik denk voor het algeheel dat het een juiste afspiegeling is van de wedstrijd. Het liep onnodig tegen de 0-2 achterstand aan. En gelijkspel was de verhouding in deze wedstrijd. Maar ja, doelpunten tellen. En Quick Boys heeft het volle rendement gehaald uit de 2 kansen die ze hebben gekregen. Maar goed, we hebben nog een kleine 27 minuten op de klok staan hier ook. Dan 37 minuten nog op de klok. En ja, dan er kan natuurlijk heel veel gebeuren. En Kozakker Boys heeft niet voor niets dit seizoen al meerdere keren bewezen in de slotfase dodelijk te zijn. Vorige week nog bij HSC Hardenberg een 3-1 achterstand. En toch weer terugkomen naar 3-3. En wie weet wat er dan nog is. Nu is het Dion Versluis. Maar die bal die wordt gekeerd door de verdediger van Quick Boys. Voorlopig dus 0-2 in het voordeel van Quick Boys.
0: En wij keren terug naar de wedstrijd Nivo Sparta GRC 14. Servaas Vroeks.
2: Ja, daar krijgen wij nog een vrije trap te nemen door Nivo Sparta. Maar ik moet in ieder geval zeggen, want we hebben weer doelpunten. De stand tussen Nivo Sparta en GRC 14 is op het moment 9-0. Ja, ze doen er niet zoveel meer aan van GSC. Er is geen eer aan te halen hier zo bij Nivo Sparta. Dus ik ga weg met misschien nog een minuutje. Hier tussen Nivo Sparta en GSC 14 is stand van 9-0.
0: En wij keren dan terug naar de wedstrijd Meerkerk-Sleewijk. Danny Biemans.
3: P3 nog steeds in het voordeel van Sleewijk. 89 minuten gespeeld. Bij Meerkerk gaan om de 2 minuten gaan de spelers het veld af en dan staat het hele sportcomplex hier te klappen. Ik zal daar eens vragen wat dat nou is, want volgens mij moeten we volgende week nog een na-competitiewedstrijd spelen. Dus dan kunnen die spelers ook wel afscheid nemen. Is hier 2-3. Er gebeurt denk ik niet zo heel veel meer. Het speelt zich voornamelijk af op de helft van Meerkerk. Dus dat betekent dat Sleewijk de overhand heeft met kwalitatief een betere groep, een betere selectie op dit moment. En dat zie je gewoon voor je neus gebeuren. Want ik zei achter de goal, ook wel eens een keer leuk. Achter de goal staan, waar net 2 keer gescoord is. Nu een voorzet aan de rechterkant van Meerkerk. Nou, die verdwijnt in niemandsland. Dan komt Pieter Joost weer oplopen van de plas. Die maakt behoorlijk wat meters. En die, dat is toch wel knap hoor, met deze temperaturen. Die blijft ook gaan. Mikkel Koek, die aan de rechterkant probeert in balbezit te komen. Ja, dat lukt niet. Dus ik wou het hier maar wel laten. 2-3. Ik ga zo naar de bestuurskamer. De voorzitter heeft me beloofd dat ik mijn tweede biertje krijg en een paar bitterballen. Dus daar ben ik dolgelukkig mee. Ik wil de groep in Gulpen de hartelijke groeten doen. Want die zullen wel meer op hebben inmiddels dan 2 biertjes. En ik wil jullie bedanken voor het afgelopen seizoen.
0: Ja, dat Dat lijkt mij.
3: Ik wou zeggen, er gebeurt nog wat, maar er gebeurt niks meer. Dat er nog een blessure was, maar dat viel mij ook.
0: Nou, je viel half stil in je woorden. Ik denk, er komen emoties of zo, maar...
3: Nee, ben je gek. Waarvoor?
0: Ja, dat weet ik niet.
3: Volgend jaar als we kampioen worden, dan hoor je maar geëmotioneerd.
0: Ja, kijk, helemaal goed.
3: Maar bij deze. Dank even voor het mooie seizoen en tot volgend jaar.
0: Volgend jaar, ja. Danny Biemans dus bij de wedstrijd Meerkerk-Sleewijk. En wij keren dan terug naar RWB Woudegum. Jur Vroma. Jur Vroma.
2: Ja, waar we inderdaad het einde van de wedstrijd hebben. En in de allerlaatste seconde moest het nog 5-2 worden voor BRR. En ik moet zeggen, van, ja, gelet op het veld. Kunstgras, 3 uitvallers. De keeper, de tweede keeper eruit. En dan met een Kim op het doel. Ja, dan weet je gewoon dat het heel moeilijk gaat worden. En zo was het ook inderdaad. Vanaf een ruststand met 2-0 of 0-2. En dan met een 5-2 van de mat af worden geveegd. Ja, dat doet wel heel erg veel pijn, mag ik wel zeggen. Maar goed, we zullen de na-competitie in moeten. En kijken of daar nog wat te halen valt. Maar ook dat zal niet eenvoudig zijn. We wachten maar rustig af. We gaan weer terug naar de studio.
0: Ja, waar wij terugkeren naar Wilhelmina 26 GDC. Henk Treffers.
4: Ja, zelfde zo'n wedstrijd meegemaakt. Wilhelmina kreeg juist een penalty. Het was een handsbal van GDC in de 16. In de eerste helft misten we de eerste penalty. Terwijl op dit moment... Nee, de keeper van GDC houdt hem. In de eerste helft misten we een penalty. Die schoot Tim de Laat naast. Deze keer ging Kevin Van Ness achter de bal staan. Onze aanvoerder. Schoot hem in de hoek. Wellicht iets te zacht, denk ik. Want de keeper kreeg zijn hand er nog tegen. Dus er staat hier nog steeds 2-3 in het voordeel van Wilhelmina 26... van GDC tegen Wilhelmina 26. En we zitten in de tweede minuut van de blessuretijd. Dus ja, het ziet er naar uit dat GDC zich veilig gaat spelen. En niet erna komt in... competitie in. Op dit moment krijgen ze een hoekschop te nemen. Vanaf de linkerzijde, daar nemen ze hun tijd voor natuurlijk. Ik denk dat we nog wel een minuutje of 2-3 te spelen hebben, maar het was de domper, zeg maar. We zagen de 3-3 eigenlijk al binnenvallen, maar de keeper dacht er iets anders over. Zat hier 2-3 in het voordeel van GDC.
0: Ja, het blijft verbazendwekkend hoe dit laatste zaterdagmiddagje voetbal is verlopen. Dus met een eindstand dus bij RWB Woudegum van 5-2. Wilhelmina 26 GDC wordt nog gespeeld met 2-3. Dat betekent dat GDC zich in deze laatste strijd dus veilig heeft gespeeld in de competitie. En Woudegum zich moet gaan opmaken voor de na-competitie. Tenzij er nog echt iets gaat veranderen bij Wilhelmina 26 GDC. Straks om 4:15 zet ik al einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag voor je op een rij in dit programma AFM Weekend Sport. Met zometeen uiteraard ook nog het vervolg van de wedstrijd Kozakken Boys, Quick Boys met de tussenstand nog steeds van 0-2. Daar keren we straks in het vierde laatste uur bij terug. En straks in dat vierde en laatste uur ook nog even voorbeschouwen op de wedstrijd. Achillesveen Dongen die vanavond om 6:00 van start gaat. Ik weet dat verslaggever Thuis Prinsen ook op dit moment tot de zwaaier is om te gaan kijken naar die wedstrijd. Kozakken Boys, Quick Boys. Dus als hij daar met een mooie feeststemming terugkomt, heeft dat misschien ook wel invloed op het spel van Achillesveen. We gaan het straks horen. En straks in het vierde en laatste uur ook nog aandacht voor zondagvoetbal met Tussense Boys en Be Ready uit Hank. En we hebben aandacht voor Beachsport, Beachsportvereniging Werkendam. Dat allemaal zometeen nog in het vierde en laatste uur van dit programma AFM Weekendsport.
5: Dit is AFM.
6: De radiozender voor de gemeente Altena.
5: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
6: Dit is AFM.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
11: Mijn naam is Daniel Rowland.
12: Ik ben Remy.
13: Ik ben Marcia van
14: Rijks. En ik speel op een cello van het
13: Muziekinstrumentenfonds.
15: Ik ben
14: Marie
15: van
14: Zeeuwen.
10: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
5: Altena's beste muziekmix.
11: Met het nieuws.
12: Davy van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
13: Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het aantal files is wat afgenomen in de loop van de dag, maar er staan nog wel 3 behoorlijk lange files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Culemborg 6 kilometer. De oponthoud is daar een kwartier. De oorzaak een spoedreparatie. Er zijn 2 rijstroken dicht. Door werkzaamheden op de A16 van Rotterdam naar Breda staat er file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Daar 20 minuten oponthoud. Daardoor is het ook extra druk op de omleidingsroute de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballen Gooien Modes vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballen Gooien Modes in Dussen. A style for every story.
5: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
14: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
6: Wij zijn...

0: gevoetbald wordt op Sportpark De Zwaaier. De wedstrijd Coach Hakker Boys Quick Boys keren we zo meteen zeker naar terug. En zojuist vlak voor het nieuws, de wedstrijd Wilhelmina 26 GDC is geëindigd in een stand van 2-3. Ik begrijp dat er nog een penalty aan zat te komen, maar die werd gestopt. Dus uiteindelijk blijft het 2-3 bij die wedstrijd. Ja, dat betekent uiteraard dat GDC zich heeft veilig gespeeld in de competitie en Woudinchem zich moet gaan opmaken voor de na-competitie. Ja, zometeen zet ik wel alle rangen en standen van de competities op een rij van de vandaag gespeelde wedstrijden. Gaan we ook even kijken wat voor een effect dat heeft op de diverse rangen en standen, periodetitels, na-competitiewedstrijden, etc. Dat hoor je zometeen in dit programma. Daarnaast zometeen ook nog aandacht voor zondagvoetbal. We gaan het hebben over This Is The Boys en over Be Ready uit Hank. Bij de zondagvoetbalverenigingen in deze gemeente. En we hebben straks ook nog aandacht voor beachsport. En we gaan even voorbeschouwen op de wedstrijd Achillesveen-Dongen, die straks om 6 uur gespeeld gaat worden. Maar we keren eerst even terug naar het veld van Coach Hakker Boys. Bij de wedstrijd Coach Hakker Boys Quick Boys. Ik dacht even dat ik Dick Dame nu wel had hangen. Ja, het is enorm druk op Sportpark De Zwaaier. Er staan ruim 5000 mensen langs het veld. Ja, onze verslaggever hoort en voelt zijn telefoon gewoon niet, omdat het heel druk is. En dat heeft misschien mede te maken met het feit, dat zal ik nu nog maar zelf vast verklappen, dat er zojuist gescoord is. Het is 1-2 geworden bij die wedstrijd. We hopen zo meteen van Dick Dame hoe dat verder is verlopen. Dat allemaal in het programma AFM Weekend Sport.
1: Dit is tot 6 uur AFM Weekend Sport.

0: En blij om te zien dat het is, ondanks alle drukte en hectiek, is gelukt om Dick Dama de telefoon te krijgen. Dag Dick, we keren terug bij de wedstrijd. Dick Dama.
1: Ja, goeiedag. Ja, ik zag dat jullie ingebeld hadden. Het was me even. Maar nog een 20 minuten te spelen. Nu een aantal wissels aan de zijde van Kozakkenboys. Of van Quickboys. Kozakkenboys is terug in de wedstrijd. Het was een granaat van een doelpunt. Een kogel van Grad Dama, de topscorer aan Werkendamse zijde. Die doelman Lars Jansen kansloos liet. En ja, toch de spanning weer terug in de wedstrijd. En Kozakkenboys valt in ieder geval aan. Het heeft ook al een keer of vijf gewisseld. En ook Quickboys gaat nu wisselen. Maar ja, wat het allemaal gaat worden. Ik zie in de polder zie ik de bussen, de eerste bussen alweer aankomen. Van Katwijk in ieder geval 11 bussen die de eerste cluster zijn van de supporters van Quickboys. Die gaan zo dadelijk direct afvaren naar Katwijk. Om straks de huldiging mee te maken natuurlijk van het team. Bij een winst hier overmiddag in Werkendam. Goed, voorlopig dus is het nog niet zover. Het is een scrimmage hier in de 16. Kozakkenboys ontworstelt zich aan de druk. Maar Quickboys blijft balbezit houden. Een prachtig gezicht om hier al die bussen aan te zien komen. Om de supporters zo dadelijk weer op te halen. En zich veilig naar Katwijk te loodsen. We gaan het allemaal meemaken. Nog, wat ik al zei, 20 minuten te spelen. En dan mag Quickboys zich officieel kampioen van Nederland noemen in de tweede divisie. Voorlopig dus 1-2 hier tussen Kozakkenboys en Quickboys.
0: Ja, blijven dat uiteraard ook op de voet volgen. Vanaf Sportpark de Zwaaien dus. De wedstrijd Kozakkenboys Quickboys. Ja, dan is het inmiddels, als ik even een klein beetje smokkel. Het is 14 minuten over 5 geworden. En ik denk dat het goed is om de einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag op een rij te gaan zetten. Ja, en dan gaan we eerst even naar die tweede divisie. Want daar wordt op dit moment nog gespeeld. Hè. Alle wedstrijden zijn om 3:30 gestart. Maar dan nog even de tussenstanden op een rij. IJsselmeervogels ACV 2-3. De Treffers HSV Hoek nog steeds 1-1. Katwijk Jong Sparta 3-1. Kozakkenboys Quickboys 1-2. Rijnsburgse Boys RKAV Vonendam 7-0. Koninklijke HFC Spakenburg 3-2. BVV Barendrecht Excelsior Maarsluis 0-0. En AFC HSC Hardenberg 0-3. En Jong Almere City tegen GVV is 4-2. Dat zijn de tussenstanden van dit moment. Want ja, alle wedstrijden zijn...

RTC. Daar wordt vanavond pas om 6 uur gespeeld. Wel even de wedstrijden op een rijtje. Achillesveen, Dongen. AWC, Baronie. EVV Echt tegen OJC Rosmalen. SV Laar tegen MASV. LSC Leerdam, Unitas 30. Orion tegen Mierlo Hout. Wendruij tegen Valkenswaard. En als laatste wordt ook nog gespeeld Wittenhorst tegen Juliana 31. En straks over een ik denk een ruim half uurtje gaan we nog even voorbeschouwen op die wedstrijd Achillesveen Dongen. Dan in de eerste klasse C. Ja, BVCB Almkerk 1-2. IFC en SUV 1-2. Nieuw Lekkerland, Nieuwe Noorn 0-1. Nieuwerkerk Kruisland 2-2. Oranje-Wit Papendrecht 3-2. RVVH tegen Spijkenisse 3-0. En Unitas tegen Heinenoord 1-1. En dat betekent met deze uitslagen dus dat Almkerk de derde periode titel heeft te pakken. En zich kan op gaan maken voor de na-competitie. In de tweede klasse F dan. Achilles 29, Duno D 4-0. Nivo Sparta GSC 14, 9-0. Sliedrecht Theolen 1-1. Tricht de Marino's 1-1. VVA Achtenberg tegen JVC Kuik 3-1. En WSC tegen SVW. Ja, ik vermoed dat de eindstand daar 3-3 van is geworden. Want dat is de laatste uitslag die ik heb gezien. En dat werd gescoord om de 9e minuut van de extra tijd. En ik zie inderdaad dat 3-3 ook de eindstand is. En dat betekent dus dat de GSC 14 is gedegradeerd naar de derde klasse. Maar dat was vorige week al definitief. Dan de derde klasse K. Ja, daar nog veel gebeurd, hè. Eerst even de einduitslagen op een rij. Deske Groot Ammers 2-1. Meerkerk Sleewijk 2-3. RFC Streefkerk 3-3. RWB Woudegem 5-2. VVAC Scholuinen 5-0. En Willemina 26 GDC 2-3. Dat betekent dat GDC over Woudegem heen is gekomen. Zich daarmee heeft veilig gespeeld. En zich volgend jaar kan gaan opmaken weer voor het spelen in de derde klasse. En Woudegem zich moet gaan opmaken voor de na-competitie. En Willemina 26 heeft natuurlijk 2 weken geleden al de periodetitel gepakt. Had natuurlijk wel vandaag graag gewonnen. Zeker ook om een betere positie in die na-competitie. Maar dat is dus helaas niet gelukt. Maar wel dus na-competitie dus voor Willemina 26. Dat waren de einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag. We blijven uiteraard aanwezig bij de wedstrijd Kozakkenbosch, Quick Bosch. Dus we blijven op de voet volgen. En vanaf volgende week uiteraard hier ook gewoon de na-competitie te horen in dit programma AFM Weekend.

0: Walking on Sunshine en Time to Feel Good. Ja, Katrina and the Waves hoorde je hier op je radio. Dit is Radio AFM waar je naar luistert. Het is 6:09 geworden in dit programma AFM Weekend Sport. Waar er nog steeds gevoetbal wordt bij Kozakker Boys tegen Quick Boys. Met een tussenstand van 1-2. We keren daar zometeen uiteraard bij terug. Maar gaan we het nu hebben over beachsport. Beachsportvereniging Werkendam. Aan de telefoon René van der Giezen. Goedemiddag René.
1: Ja, goedemiddag Kevin. Goedemiddag luisteraars.
0: En terug op de Koperkerdijk, neem ik aan.
1: We zijn nog steeds zonovergoten hier op de Koperkerdijk. We hebben zojuist de prijsuitreiking gehad van een fantastisch mooi toernooi vandaag. In heel wat leeftijdcategorieën is de jeugd voorbij gekomen. En op zo'n dag, Kevin, dan kan je je wel voorstellen dat met het strand, het zand in de buurt en een hele mooie locatie waar je in de schaduw kan zitten en in de zon en heel veel plezier kan hebben. Ja, dan is het gewoon een hele mooie dag met mooie teams die gespeeld hebben in de categorie Mix onder 13, zoals dat heet. Maar ook nog een stuk jonger met het Kaardijk Beach Volleyball Startsysteem. De echte kleintjes die kunnen gewoon al beachvolleyballen via de methode die de Boren Kaardijk heeft bedacht. En dat zag er echt heel erg leuk en gezellig en sportief uit. Hele kleine teampjes, maar nu al aardig bedreven in het ballen. Nou ja, daarna hadden we de Mix onder 13. We hadden jongens en meiden onder 15, jongens en meiden onder 17. En dat hadden we ook nog een keer onder 19. Dus dat ik nog een stem heb, dat is mooi meegenomen. Het was leuk, het was warm, maar het was vooral gezellig en heel sportief. Dus een mooie dag gehad hier op de Koperkerdijk. We hadden ook nog een klein cliffhangertje. Hè? Dat was het aantal een prijsvraag. Rijsa Schoon was hier aanwezig, Olympisch beachvolleybalster, die aan de deelnemers aan het toernooi vroeg van: weten jullie hoeveel medailles ik samen met mijn partners natuurlijk heb gehaald op de World Tour van het beachvolleybal, dus op grote internationale toernooien? Daarmee heb ik jullie verlaten en jij mag nu het antwoord geven, Kevin.
0: Oh, jij dacht echt dat ik de tijd heb gehad om dat te gaan uitzoeken, René.
1: Ja, ik denk, jij hebt zoveel pauze met al die fantastische commentaren die de tijd volkletsen. Ja. Dan heb jij alle tijd om te gaan zoeken.
0: Nou, ik kwam op een of andere ingewikkelde site uit, want ik heb wel even geprobeerd. En toen zag ik al die stats en toen dacht ik, nou, dit gaat me niet lukken om dat nu even snel uit te zoeken. Dus toen dacht ik, ik parkeer hem even.
1: Ja, nee hoor, dat is goed. Je mag nog wel een gokje wagen, maar
0: ik denk dat het best veel is, René. Maar ik dacht een stuk of 25 of zo.
1: Nee, dat net niet. Ah. Ze heeft 17 medailles gehaald op de World Tour. Is al redelijk uniek als je zo jong bent. En er was inderdaad één iemand onder de deelnemers hier die dat ook goed had. Terwijl er tientallen mensen deelnamen. We hebben hele lage aantallen gezien en hele hoge. Maar goed, het leuke is, iedereen leeft mee. Het was ontzettend leuk ook om Reisa hier te hebben. En iedereen kon ook met haar op de foto. En nog wat handtekeningen uitdelen. En een aantal zijn er met een topje van haar vandoor. Dus die lopen er ook bij als een echte pro. En inderdaad, 17 medailles. En om dat bruggetje gelijk maar te maken, maandag dan vertrekt het team weer. Ze gaan dan naar Ostrava in Tsjechië voor de eerste Europese Elite 16 van dit jaar. Dat wordt komend weekend gespeeld. Dat begint donderdag al in Tsjechië, waar de top van de wereld bijeenkomt om het vierde toernooi te spelen van dit seizoen, het vierde Elite 16 toernooi. Dat wat betreft het top beachvolleybal. Ook leuk, maar daar ga ik het later nog wel een keer over hebben, dat Reisa en Katja een clinic geven bij de gemeente Altena binnenkort hier op de Koperkerdijk. Gaan we de komende uitzendingen nog wel over hebben. Wat zit er aan te komen? Natuurlijk ook niet onbelangrijk, want het is niet alleen maar toernooien en topsport. Het is zeker en vooral ook breedsport aanstaande vrijdag. Dus dat is vandaag over een week min één dag. Dan is weer het traditionele beachvrienden familietoernooi. En daar kan iedereen voor inschrijven. Teampje van 4-4. Stuur een teampje van 4 man. Je speelt 4-4. Stuur even een mailtje naar info@beachsport.nl. En dan kan je daar aan deelnemen aanstaande vrijdagavond 29 mei is dat te doen. En dan ga ik jullie volgende week zaterdag weer bijpraten over wat er dan weer allemaal aan zit te komen. Als dat mag tenminste.
0: Dat lijkt me hartstikke mooi. Ja, laten we dat doen.
1: Oké, leuk.
0: Dan spreek ik jou volgende week weer en voor nu een fijn weekend dan.
1: Heel graag. Jullie ook een heel fijn weekend. En tot later. Dag.
0: Later, ja. René van der Giezen dus, beachsportvereniging Werkendam. We spreken hem wekelijks 2 keer in dit programma AFM Weekendsport. Zo ook nu dus vandaag. En wij keren nog 1 keer terug naar Sportpark De Zwaaier. De wedstrijd Kozakker Boys Quick Boys. Nee, ik dacht even dat wij Dick Dame inmiddels hadden hangen. Maar ja, ik, zoals eerder al gezegd, ja, als het zo druk is, snap ik heel goed dat het voor Dick een beetje lastig is om zijn telefoon te horen in al die drukte en rumoer. Want ja, die wedstrijd loopt op zijn einde nog een paar minuutjes te gaan. Er zal waarschijnlijk nog wel wat extra tijd bij gaan komen. Maar ik denk dat de officiële speeltijd er bijna op gaat zitten bij de wedstrijd Kozakker Boys Quick Boys. De wedstrijd die dus vandaag wordt gespeeld. En waar ja, het toch naar alle schijn naar heeft dat vandaag Quick Boys dus het kampioenschap kan gaan opeisen. Want het is bij de treffers HSV Hoek nog steeds 1-1. En ik zeg al ja, met nog een paar minuutjes te gaan bij de wedstrijd Kozakker Boys Quick Boys. Dan zal Kozakker Boys waarschijnlijk zal sowieso nog 2 keer moeten scoren. Dat wordt wel heel erg lastig, kan ik me voorstellen. Maar ja, het zegt nooit. Dan zou dus inderdaad Quick Boys daarmee dus kampioen worden. En dan kan er een mooi feestje gaan losbarsten, denk ik. Maar goed, ik begreep dat dus de bussen al direct naar de Zwaaier toe komen om alle supporters op te halen en naar Katwijk te brengen. Dus het feestje zal vermoedelijk dus in Katwijk zijn, zover ik nu begrijp. Dus

0: Summer en in Still Into You. En daarmee keren we terug naar Koos Hakkerboys, Quick Boys. Dick Damer. Dick Damer. Ik, Dick.
1: Ja.
0: Ja, we keren terug naar jou.
1: Ik ben er. Ja. We hebben officieel nog een minuutje of vijf te spelen hier op de Zwaaier. Extra tijd was 6 minuten. Inmiddels een minuutje bestreken. Stand nog steeds 2-1. Ja, het kan nog steeds. Kan het natuurlijk, maar ook de treffers tegen Hoek is nog steeds 1-1. Zodat Quick Boys bij een gelijkspel in ieder geval altijd de titel zal opeisen. Voorlopig dus nog een minuutje of 4,5, 5 te spelen. En dan is al arbiter Van Velen de wedstrijd afsluiten. We hopen dat alles in goede banen zal leiden. Ze staan op de reclameborden, ja, op de ledreclame. Dat is al meerdere malen verboden, Quick Boys supporters. Maar ja, begrijpelijk. De euforie neemt toe en ze prolongeren, denk ik, de titel in de tweede divisie. We gaan het allemaal zien, nog een kleine 4-5 minuten. En dan zal het hier klaar zijn op de Zwaaier. Voorlopig dus nog 1-2.
0: Ja, mocht daar nog iets in veranderen, keren we uiteraard terug naar Sportpark de Zwaaier. Waar Dick Damer dus voor ons aanwezig is vanmiddag bij die wedstrijd. Dus Koos Hakkerboys, Quick Boys 1-2 is om dit te tussenstand. En inderdaad, kijkend naar de wedstrijd, de treffers HSV Hoek. Ja, daar blijft het gelijkspel op de borden staan. Het is op dit moment daar nog steeds 1-1. En ook die wedstrijd kan ieder moment zijn afgelopen. Really?

0: en Release Me hoor je hier op je radio. Dit is Radio Havin waar je naar luistert. Waar de laatste minuten nog worden gespeeld in de wedstrijd Kozakken Boys Quick Boys. Tussenstand 1-2. En bij de treffers HSV Hoek werd zojuist gescoord 1-2. Dus ja, ik denk dat men toch heel graag hoopt, althans bij het bestuur van Kozakken Boys, dat die stand van 1-2 blijft. Want anders kan het toch wel eens heel erg onrustig gaan worden. Ik zie foto's voorbij komen van van supporters die toch op de reclameborden staan met heel veel beveiliging eromheen. Kan wel eens wat onrustig gaan worden als dat niet goed gaat. Dus te hopen dat het inderdaad, denk ik, maar gewoon bij die 1-2 blijft. En wij gaan het hebben over zondag voetbal, over Be Ready uit Hank. Aan de telefoon, Jurgen Avermans. Goedemiddag, Jurgen.
1: Goedemiddag, Kevin.
0: Jij was ook ergens een feestje aan het vieren, volgens mij, of niet?
1: Ja, het was de seizoensafsluiting bij RFC, dus ik stond daar binnen.
0: Ik kon het al een beetje vermoeden, ja. Ja. Is dat stiekem toch wel een beetje jouw clubje, RFC?
1: Nou ja, ik heb daar natuurlijk de jeugd en de vrouwen en ik heb daar natuurlijk de eerste stappen gemaakt in de trainerschap, om het zo maar te zeggen. Dus ik kom zelf uit Ramelijksveen, dus ja, dan ga je nog wel eens regelmatig kijken bij het clubje.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Wij gaan het even hebben over Be Ready. Vorige week de ene laatste wedstrijd gespeeld in de competitie. Haarsteeg tegen Be Ready.
1: Helaas 2-0 verloren. Ik moet zeggen dat we eigenlijk wel vrij sterk starten. En we krijgen na 10 minuten eigenlijk een hele dikke kans om 1-0 te maken. En die maken we dan niet. En eigenlijk de 20e en de 22e minuut twee identieke momenten. Waarbij een voorzet teruggelegd wordt op de 16 meter. En wij zijn dan eigenlijk te gefocust op de bal te verdedigen. In plaats van te kijken wat er in onze rug gebeurt. En twee keer wordt vanuit daar gescoord. En verder hebben we eigenlijk niet zo heel veel weggegeven. Ik moet zeggen, het stond verdedigend vrij aardig. Jongens hebben echt keihard gewerkt. En als je dan ziet wat ik dan wel een voordeel vind. De eerste wedstrijd thuis wil je met 7-0 weggespeeld. Ja, en nu eindig je in 2-0. En je hebt het eigenlijk best lastig gemaakt. Dat is dan richting de ploeg in ieder geval een compliment. En we hebben morgen op tweede Pinksterdag hebben we Ziggo op het programma staan. En die moet ook winnen. Want als ze niet winnen, dan gaan ze of direct degraderen of ze spelen de na-competitie. Dus ja, wij gaan er alles op alles zetten. Ik heb tegen die jongens ook gezegd, we hebben dit jaar alles meegemaakt. We hebben verliespartijen gehad, we hebben gelijk gespeeld. Dus ja, ik wil ook graag afsluiten met een winstpartij.
0: Ja, is het een beetje de wedstrijd nog voor je?
1: Ja, dit is wel de wedstrijd. Ik heb ook het idee dat de jongens ook nog één keer alles uit willen persen om echt te leveren. En dus ik hoop ook dat ze er gaan staan de tweede Pinksterdag. En dat we er met z'n allen alles aan doen om die 3 punten in hand te houden. Ik vind ook, daar ben je ook gewoon verplicht richting de vaste supporters, het hele bestuur, alles wat er bij die ready. Iedere week weer een nek uitsteekt om de ploeg en zo'n vereniging draaiend te houden. Daar moet je gewoon een keer 3 punten durven pakken. En dat zou een mooie afsluiter zijn.
0: Ja, ik zag, je stuurde mij van de week al een heel mooi plaatje van de laatste training. Dus je hebt ze nog even flink opgepept.
1: Het is als trainer, doet je dat ook wat, weet je wel. Ik moet zeggen, bij Be Ready was het natuurlijk altijd accommodatie echt prima. Groep echt geweldig. Hele leuke jongens om mee te werken. En ik ga natuurlijk een andere stap maken. Ik gun die jongens echt het allerbeste. Maar ik zou ook wel echt heel graag af willen sluiten met die 3 punten, Kevin.
0: Ja, nee, dat snap ik.
1: Ze hebben daar echt heel keihard voor gewerkt. En ik hoop ook dat ze het op gaan staan en dat ze zeggen, oké, we willen 3 punten gewoon aankouden.
0: Ja, nou, het gaat in ieder geval heel spannend worden. Dus ik denk dat, dat menigeen vanuit Hank in ieder geval tweede Pinksterdag op het veld daar staat aan de schiethoek.
1: Ja, ik hoop echt dat we volle bak support gaan krijgen. En dat het, ik weet dat het binnen Hank ook leeft. En ik hoop ook echt dat iedereen er zal zijn. En dat we support krijgen. En nou, vanuit daar echt hopelijk een mooi resultaat. Ik weet dat daarna er zijn de zangers geboekt en alles is geregeld. Dus ze zullen het heel mooi afsluiten. Maar ja, het zou wel heel erg mooi zijn om het af te sluiten met 3 punten.
0: Zeker. Nou ja, heel veel succes dan tweede Pinksterdag, Jurgen. En ik hoop je volgende week nog even te spreken dan.
1: Wij spreken elkaar sowieso volgende week nog even, Kevin.
0: Lijkt me hartstikke goed. Dankjewel voor nu dan.
1: Fijne uitzending.
0: Dank je. Hoi.
1: Hoi.
0: Jurgen Avermans dus, trainer-coach dus bij Be Ready uit Hank. Ik wilde zeggen morgen, maar het is uiteraard tweede Pinksterdag wordt er nog gespeeld. Maandag 25 mei om 2:30. De wedstrijd Be Ready Ziggo. Daar staat wel wel wat op het spel. Want ja, BeReady wil nog een wedstrijd winnen. En dat snap ik heel goed. En dat zou dit dus de wedstrijd moeten zijn. BeReady Ziggo. Zeer spannend wat daar gaat gebeuren. En we spreken Jurgen Havermans volgende week nog voor een laatste keer. Want hij gaat inderdaad BeReady verlaten. Dat was al veel eerder bekend. Maar goed, fijn om even af te sluiten op die manier. En zometeen in dit programma ook nog aandacht voor Dusselse Boys. We gaan bellen met Jawoes Kuller. Even terugblikken op de wedstrijd van vorige week. En zeker kijken naar de wedstrijd van over 2 weken. Want dan staat een na-competitie op het spel. Dus dat zometeen.

hoorde je met Please, Please, Please. Was ik helemaal vergeten te vermelden dat de wedstrijd Kozakker Boys Quick Boys is afgelopen. De eindstand is daar uiteindelijk 1-2 geworden. Ook de Treffers HSV Hoek is overigens afgelopen. Daar was de eindstand uiteindelijk toch nog 2-2. Dat betekent dus dat Quick Boys inderdaad kampioen geworden is in de tweede divisie. Kozakker Boys op een zeer verdienstelijk... Ik zit ondertussen even te spieken, want nog niet alles was afgelopen jaar. Op een zeer verdienstelijke negende plek is terechtgekomen. Daarmee dus de competitie afsluit. En dan hoop ik dat het lekker rustig blijft in Werkendam. Kozakker Boys, Quick Boys was natuurlijk toch, zat toch wel wat spanning op in verband met het kampioenschap. Maar goed, dat is allemaal goed verlopen, zover we nu kunnen nagaan. Daarmee zit het hele live voetbal van vandaag er dus ook op in dit programma van Weekendsport. We gaan zo meteen nog wel even voorbeschouwen op de wedstrijd Achillesveen tegen Dongen. Die wedstrijd start om 18:00 vanavond. Gaan we zo meteen over hebben in dit programma hoe dat verder gaat verlopen. En dat doen we uiteraard met onze vaste verslaggever Teus Prinsen. En dat betekent niet helemaal dat het voetbal er overigens op zit. Want volgende week zijn we uiteraard gewoon weer bij je terug met na competitiewedstrijden. En tot die tijd, uiteraard ook muziek op je radio. Wine Show is dit. It feels

0: dit is spiksplinter nieuwe muziek van Stella Laddie. En je hoorde Boston op je radio. Dit is Radio Avin waar je naar luistert. En zometeen over een kleine 8 minuten. Als het goed is, wordt er afgetrapt bij de wedstrijd Achillesveen-Dongen aan de telefoon. Teus Prinsen, goedemiddag Teus.
1: Ik kwam nog 2-1. Ja, ik kreeg
0: nog Teus is toch even... Teus. Goedemiddag Teus. Ik hoor dat Teus nog aan het nabeschouwen is bij de andere, van de andere wedstrijd. Teus.
1: Ja, goed. Het is niet anders, hè?
0: Ik hoor dat Teus mij niet hoort.
1: Teus, ben je samen? Goed?
0: Teus Prinsen, nee. Nou ja, goed. Ik ga zo meteen wel even naar hem terug. Maar ik weet dat Teus op bezoek is geweest bij Kozakker Boys, Quick Boys. Ik ga zo meteen wel even terugbellen. Maar gaan we het eerst hebben over Düsseldorf Boys, voetbalvereniging Düsseldorf Boys. Aan de telefoon, Javous Culaire. Goedemiddag, Javous.
2: Hi, goedemiddag Kevin. Hi.
0: Even terugkijken op de wedstrijd van de vorige week tegen HZ75. Hoe is die wedstrijd verlopen?
2: Nou ja, we zijn in principe heel goed begonnen. We krijgen ook een kans al heel vroeg in de 6e minuut, denk ik. Die verzilveren we niet. Nou, daarachteraan, we blijven wel doorvoetballen. We krijgen volgens mij ook een terechte penalty. Nou, we maken de 1-0. En heel snel daarna is het toch wel een iets wat slordige wedstrijd. Waardoor het 1-1 wordt. Nou, we pakken wel door. Nog steeds allemaal in de eerste helft. 2-1, 3-1. Dan gaan we de rust in. Nou goed, ik zeg nog tegen mijn jongens. Joh, we moeten wel rustig blijven. Allerbelangrijkste, geen wedstrijd van maken in de tweede helft. Want als het 3-2 wordt, dan wordt het weer een wedstrijd van HZ. Wat we niet moeten hebben. Want we willen niet dadelijk hier punten verspelen. Want we moeten winnen. Dat was de opdracht. Nou, vervolgens, er gebeurt toch waar ik bang voor ben. Het wordt nog 3-2. Want ze zijn gewoon heel gevaarlijk in de omschakeling, maar ook in de stilstaande situaties. Na die 3-2 maken we gelukkig wel de 4-2. En ze blijven wel in de wedstrijd, ze blijven vechten. Wij ook, we krijgen kans op kans. En het is toch echt nog steeds wel een wedstrijd, het gaat op en neer. Daarna maken we wel, zij maken de 4-3 nog in detail. De laatste denk ik 20 minuten denk wat er nog over is. Na die 4-3 wordt het 5-3, 6-3 en 7-3. Uiteindelijk winnen we de wedstrijd. En terecht ook. Maar ze hebben wel ons moeilijk gemaakt. Ze hebben hard gewerkt, de tegenstander ook. En onze jongens zijn ook tot het gaatje gaan uiteindelijk. Ja, onnodig een wedstrijd van gemaakt wat we eerder al afstand moeten nemen. Dat doen we niet. En dan kan het dus soms lastig worden. En dat is eigenlijk wat je niet wil. Maar trots op de jongens dat we toch op deze manier na competitie halen. Want we moesten winnen en dan maakt de uitslagen niet uit op de andere velden. Dus heel trots op de jongens en we zijn vierde geworden.
0: Ja, en dan uiteindelijk is het gewoon een hele dikke overwinning. Maar als je jouw verhaal er niet bij hoort, Javous, dan denk je, dat moet een makkie zijn geweest. Maar zo makkelijk was het dus niet.
2: Nee, het was echt geen makkelijke wedstrijd. Nogmaals, je gaat 3-1 de rust in en dan moet je het eigenlijk niet meer uit handen geven. En dan wordt het onnodig spannend. En eindstand al goed. Maar het was onnodig om het nog spannend te houden in de wedstrijd. Maar uiteindelijk hebben we hem gewonnen en wel terecht uiteindelijk.
0: Ja, en dan?
2: En daarna feestje, een klein feestje gevierd met z'n allen, ja.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En jullie kunnen je gaan opmaken voor de na-competitie.
2: Ja. Geweldig. We hebben op zich best een redelijk goed seizoen gedraaid. Dit is eigenlijk wat we wilden. We hebben bereikt eigenlijk wat we wilden na-competitie. Nou, het zou mooi zijn als je 1 wedstrijd speelt. We moeten er 2 spelen, een halve finale en een finale. Omdat je 4e bent geworden. Dus we krijgen volgende week thuis Devo. Wat ik van heb horen zeggen, mee heb gekregen, is dat het best een stugge ploeg is ook. Het zal geen makkelijke wedstrijd. Ik verwacht ook geen dat er makkelijke wedstrijden komen. Dus het zal zeker heel moeilijk zijn. We hebben een thuisvoordeel. Dus daar ben ik wel enerzijds wel blij om. Ik weet niet of dat, ik denk dat het wel uitmaakt als je thuis speelt. Dus met dat voordeel, staan wij er goed voor? Zijn wij fit? Als we kijken naar de reeks die we achter de rug hebben, ten opzichte van de tegenstander, heeft toch een iets andere reeks gedraaid dan wij. Maar goed, we hebben de vertrouwen die we hebben met het spel die we nu spelen. Gaan we er alles aan doen om de finale te bereiken.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Een hele mooie bekroning nog op dit seizoen dus.
2: Ja, zeker. Het zag er wel als we de finale halen en dan zien we dan wel wat dan gebeurt. Maar volgende week gaan we er alles aan doen. Met twee hopelijk scherpe trainingen dat we in ieder geval klaar zijn voor zondag.
0: Ja, nou ja, heel veel succes dan volgende week zondag.
2: Ja, dankjewel. En we gaan er alles aan doen.
0: Dus, en we spreken elkaar daarna, denk ik, Javous. Dus.
2: Ja. Dat is goed.
0: Oké, okay. Ja. Hey, dankjewel voor nu.
2: Fijne avond.
0: Zelfde.
2: Radio voor zelf verder nog. Dus. Oké.
0: Dankjewel, hoi. Jan Vuzgeler dus, trainercoach van Dusselse Boys. En ik keer nog even terug naar onze verslaggever, Teus Prinsen. Even voorbeschouwen op de wedstrijd Achillesveen-Dongen. Teus Prinsen.
1: Ja, ik ben natuurlijk al bij een happening geweest, Kevin.
0: Ja, precies. Ik hoorde je al vertellen, net.
1: Ja, het was echt een happening. Maar Quick Boys toch terecht kampioen geworden vandaag daar ook. Maar vandaag natuurlijk de wedstrijd Achillesveen-Dongen. Ja, eigenlijk een wedstrijd om niets. Ja, Dongen heeft na competitie. Zij zullen denk ik niet tot het uiterste gaan. Wel met de selectie, als ik het goed begrijp. Want ja, natuurlijk, je kunt wel allerlei andere jongens inzetten. Maar woensdag moet je toch spelen met een elftal wat ingespeeld is.
0: Ja.
1: Maar Achillesveen mist vandaag nogal een paar mensen wegens blessures. Maar natuurlijk, de motivatie zal er best zijn om die punten in veen te houden vandaag. En zo thuis ongeslagen record te handhaven.
0: Nou ja, ik zei even aan het begin van dit programma al thuis, even voorbeschouwend op deze hele middag. Jullie hebben dit seizoen nog niet gewonnen van Dongen. Dus ik kan me voorstellen dat er iets op het spel staat.
1: Ja, we hebben natuurlijk voor de competitie gelijk gespeeld, voor de beker dik verloren. Maar het is natuurlijk toch weer een andere wedstrijd.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja. En Achillesveen natuurlijk staat nog bovenaan in de derde periode. Dat is niet van belang. Als je kampioen bent natuurlijk, dan spelen de periodes niet meer mee. Maar kijk, en Dongen heeft ook een periode. Dus de tegenstanders zoals Valkenswaard, LFC, zullen benieuwd zijn wat Achillesveen hier vandaag laat zien natuurlijk.
0: Ja, en dat gaat over een minuutje of twee gebeuren, begrijp ik.
1: Ja, ja, ja. Ik hoor de muziek nog en de pupillen staan allemaal op het veld. Dus en straks natuurlijk afscheid nemen van een aantal mensen, waaronder de trainer. Nou, toch een middag met emotie, denk ik.
0: Ja,
1: als in Werkendam.
0: Dat kan ik me goed voorstellen. Ja, Dennis van der Steen neemt ook afscheid, hè, na vier seizoenen dus.
1: Ja. Maar wel met een goed gevoel natuurlijk.
0: Dat klopt ook wel. Ik sprak hem een aantal weken geleden thuis en toen zei hij eigenlijk wel dat hij nu toch een beetje zoiets had van nu ga ik weg bij Veen en heb ik wat bereikt en had ik gewoon mooi in de derde divisie kunnen spelen. Maar ja, goed. Dus,
1: ja, natuurlijk. Hij komt nu tellende niveau uit. Ook derde divisie, dus bij Dovo.
0: Ja.
1: Ja, misschien is volgend seizoen wel een tegenstander van Achillesveen. Zou zo kunnen, hè?
0: Dat zou zeker kunnen, ja. Ja, succes vanavond nog al daar thuis. En ik spreek jou in het volgende seizoen weer.
1: Prima, Kevin.
0: Groetjes. Dank je. Hoi. Ja, Teus Prinsen, onze vaste verslaggever voor Achillesveen. Ja, Achillesveen speelt dus zometeen over een minuutje of zo gaat die wedstrijd van start. Achillesveen tegen Dongen. Niks meer op het spel voor Achillesveen. Behalve, denk ik, louter de eer en misschien wat revanchegevoelens. Naar aanleiding van het feit dat zij dit seizoen nog niet hebben gewonnen van Dongen. Maar goed, dat gaan we meemaken of dat gaat gebeuren. Ja, daarmee kwamen het einde van dit programma AFM Weekend Sport. Best een beetje chaotisch programma. Maar dat heeft alles te maken met het feit dat het warm is en er dus veel drinkpauzes waren in het voetbalprogramma. Maar daarnaast ook nog behoorlijk wat op het spel stond. En dat op het spel stond, dat heeft betekend en geresulteerd in het feit dat we volgende week zeker bij je terug zijn met er nog flink wat wedstrijden in de na-competitie. Dus wat mij betreft graag tot volgende week. Vanaf 2:00 zijn we weer bij van de partij bij dit programma AFM Weekend Sport. En mocht je zelf in de tussentijd wat te melden hebben, sport@radioafm.nl. Graag tot volgende week. Hoi!

0: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
1: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
2: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
1: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
4: Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Knauwpunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cordina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
10: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
11: Met nu
3: non-stop muziek.
11: Dit is

0: ZFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
5: Mijn naam is Daniel Rowland.
6: Ik ben Remy van Kester.
7: Ik ben Marcia van Kester.
8: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
9: Ik ben
8: Nadine
9: Vincent.
4: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
10: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
11: Met het nieuws.
12: Davy van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is AFM.
13: Verkeersinformatie.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Knauwpunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
16: Woonidee, woonidee.
17: Ga idee opdoen bij Woonidee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
15: Woonidee. Dat is mijn idee.
16: Woonidee in Veen.
15: Aan de Begijnhof. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
18: Maak het om draai.
5: staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerken dan produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
10: De radiozender voor de gemeente Altena.
6: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
10: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
6: Met nu
10: non-stop muziek.
7: Dit is AFM. We talk a little relationship.

0: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
3: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
0: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. En dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Knauwpunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
10: Mijn naam is Daniel Rowland.
11: Ik ben Remy van Kesten.
12: Ik ben
11: Marcia
12: van Berkwens.
13: En ik speel op een cello van
12: het
13: Muziekinstrumentenfonds.
6: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
0: Radiozender voor de gemeente Altena.
14: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
14: Met nu
0: non-stop muziek.
14: Dit is AFM.

0: Dit is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichten-apps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
3: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
2: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was 1,5 jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
6: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Met nu
2: non-stop muziek.

0: Dit is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met Geld en Gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
4: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Woonidee. Woonidee.
8: Ga idee opdoen
7: bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
8: WoonIdee, dat is mijn idee.
9: WoonIdee in Veen.
10: Aan de Begijnhof.
11: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
12: of bel 01838203x3 voor meer informatie.
13: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
14: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
15: Mijn naam is Daniel Rowland.
16: Ik ben Remy van Kesterstrijkstof.
17: Ik ben Marcia van Kerk en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
18: Ik ben
17: Marie,
18: ik ben
17: Julia Guiting.
18: En ik
17: speel op
18: een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
14: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
11: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
19: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
19: Met nu
2: non-stop muziek.
19: De

0: geluid van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena's beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM. AFM.

0: muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Davy van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Munciu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Munciu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer, vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

called you here.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: Here we go.
1: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden... tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende.